0: Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en koele vibes.

Welkom terug, beste luisteraars, bij het tweede uur van Terug in de Top 40. En voor degenen die het laatste uur niet hebben geluisterd, ik ben Klaas Bon, folks. En ik ga voor jullie dit komende uur nog de mooiste plaatjes draaien uit de hitlijsten van Radio Veronica. Maar een beetje in de vakantiemodus, zal ik maar zeggen. Nou, we zijn begonnen met Amy Stewart met Knock on Wood. En net hoorden we Sailor van Sailor. We gaan verder met Nick Lowe, Half a Boy and Half a Man.

0: Perfect. Jan Dulles, samen met Miss Montreal. Dat komt uit het programma De Beste Zangers. Zeer populair. Ja, en daar worden natuurlijk ook veel sterren door ontdekt. Zoals Freek en Sanne. Of is het Sanne en Freek? Dat weet ik eigenlijk niet. Dan gaan we verder met een nummertje van Imca Marina. Ja, die heeft er wel meer die je kan draaien hoor, op een gezellige avond. Fino, waar blijft de wijn?
1: Mijn lieve.

C'est moi van de Franse zanger C. Jerome. Het komt van zijn debuutalbum Baby Boy, uitgebracht in 1974. En daarvoor hoorden we Jan Smit met Vrienden voor het Leven. Dan gaan we verder met een 1-2'tje van de Beatles en de Stones. Zometeen Mixed Emotions van de Stones. En nu de Beatles met Mr. Moonlight.

Mixed Emotions, afkomstig van hun album Steel Wheels uit 1989. Schitterend album trouwens. Het nummer werd geschreven door Mick Jagger en Keith Richards tijdens een vakantie op Montserrat. En was een gezamenlijk project van Jagger en Richards na een periode van spanning en vervreemding. Richards bracht zijn eigen muziek mee naar de opnamesessies samen met het grootste deel van de songtekst. De rest werd door Jagger in de studio ingevuld. Dan gaan we verder met Jermaine Stewart. We don't have to take our

Ruby Ruby is een nummer van de Engelse indie rockband Kaiser Chiefs. Het werd uitgebracht in 2007 als lead single van hun tweede studioalbum Yours Truly Angry Mob. Het werd de eerste Britse nummer 1 single van de band op 25 februari 2007. En sloot ook dat jaar af als 10e best verkochte single van het jaar in het VK. Met een totaalverkoop van 313.765. Dat is toch wel nauwkeurig geteld, zou ik zeggen. Dan gaan we weer een eindje terug in de tijd. Naar de Everly Brothers met The Price of Love.

Girl is een nummer van de Haagse zangeres Anouk. Het is afkomstig van het album Hotel New York, uitgebracht in 2004. Het werd alleen in België en Nederland een hit. Ik denk dat het volgende nummer van de Electric Light Orchestra wel in meer landen een hit geweest is. Don't Bring Me Down.

van Los Lobos. En daarmee komen we alweer aan het einde van deze laatste vakantieuitzending van Terug in de Top 40. Je kunt hem vannacht nog een keertje beluisteren als je gezellig zit. En dat is van 1 tot 3 uur. De komende week dan verzorg ik maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 5 tot 7 de Power Kermisnummers. En vandaag sluit ik weer af met een van de vrienden van mijn broer Kees. En dat is deze keer Robert Palmer. Met een heerlijk nummer. Addicted to Love.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog. Alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: what's going on there?
1: Well, we're in love.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed

0: voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
8: Alweer een winnaar.
9: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
10: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
9: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
10: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
11: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl. De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Ja, een hele goede avond en welkom in de Muziek BV. Goedenavond en ik ga Marcel Lansen bedanken voor zijn Country and Western Experience. Rob, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Mooie week gehad.
1: Ja, alleen gisteren was ik niet zo erg blij, maar daar snel vergeet.
0: Nou, ik ga je direct even vragen over het verslagje van de wedstrijd van gisteren.
1: Nou.
0: Je bent geweest of ben je niet geweest?
1: Nee, ze moesten uit in Maastricht.
0: Oké, daar gaan we er even direct even over. Goedenavond allemaal. Ik had Marcel Lansen al bedankt voor zijn Western Experience. En ik heb een heel leuk programma meegenomen. Ook voor Rob. En Rob, heb je nog een plaatje uit kunnen kiezen van deze week?
1: Ja, ik heb zeker een plaatje uit kunnen kiezen.
0: Nou, daar gaan we het straks ook over hebben. Ja. Dus het wordt een hele leuke uitzending, geloof me. Ik heb veel nieuw werk meegenomen. Ik heb een paar prachtige, mooie nieuwe singles van onder andere Doyle Lawson. Ik heb er eentje van Ella Langley. Ik heb Don Williams. Ik heb, ja, gewoon, laten we zo zeggen, een prachtig programma. Toch?
1: Ja.
0: Toch? Ik zal Paul want te zeggen, toch? Maar goed, oké. Okay, we begonnen met Josh Ward. Say hello to say goodbye. En het volgende nummer dat ik op mijn lijstje staan, dat komt van Brad Paisley. En dat heeft hij gezet op Mud on the Tires. Zijn cd uit 2004. Het is een lied geschreven door Bill Anderson en John Randall. Een duet opgenomen en later een duet gemaakt door Alison Krauss en Brad Paisley. En als Alison Krauss zich daar toch even voor leent, dan heeft het nummer toch een geweldig meer impact ook op de mensen. En het is Whiskey Lullaby, een verhaal over een soldaat en zijn vrouw die het niet meer konden vinden. En zich verdrinken, letterlijk zoals wel figuurlijk, in de whisky. Whisky Lullaby.

Ja, geweldig. Shannon Slaughter. En Shannon Slaughter behoort echt tot die mensen die echt authentieke mooie bluegrass maken. Hij is ook heeft een paar hoge awards gewonnen. Prijzen, het prestigieuze Chris Austin Songwriter Contest won hij in 2012. Shannon Slaughter, hij maakt mooie muziek. Hij is geboren in Sheetane in Florida. En ik ga, of daarvoor had ik natuurlijk Alice Krauss en Brad Paisley erop. Een echte tearjerk. Ja, ja, zo'n prachtige mooie plaat. Whiskey Lullaby. Ik heb de volgende op mijn lijstje staan en dat is Caleb Cowdell. En Caleb Cowdell die maakt ook mooie muziek. In 2016 bracht hij een prachtige plaat uit. Dat is de Carolina Ghost. Hij is een singer, songwriter, puur zang, warme stem, voorliefde voor verhalende teksten die je raken zonder opsmuk. Zijn muziek beweegt zich gewoon moeiteloos tussen folk, gospel, country, soul en Americana. En wordt gekenmerkt door een diepe gevoeligheid en een beeldende schrijfstijl. Ik draai White Dove Wing.

0: Kentucky Morning van Bobby Osborne. Ja, van zijn CD Original 2017. Alle grootheden die kwamen bij elkaar om nog een keer Bobby Osborne in het licht te zetten. Oftewel gewoon eventjes, jij mag bijspelen in en jij mag het zingen. En dat werd een geweldige mooie CD. Original. Bobby Osborne. Rob, ja, dat was niet zo best van de, of niet zo best, de FC Volendam ging er onderdoor met 0-1. Je zegt, je hebt de samenvatting een beetje gezien.
1: Ja, ik heb het zeker gezien. Het was op het begin was Volendam echt wel, de seconde speelde echt gewoon een beetje goed, de eerste 10 minuten. Ze bleven wel aanvallen, maar de echt grote kansen kregen ze eigenlijk niet. Ja, één grote kans. Henk Veerman die kopte een bal van 15 meter, kopte die naast. En dat was eigenlijk de enige kans voor Volendam. En in de tweede helft kreeg hij een lullige corner en dan een eigen doelpunt van Erik Schouten. Heel knullig.
0: Ja.
1: En dan daarna is Volendam zoekende, maar ja, geen beweging zat erin. Ik bedoel, de keeper van Volendam, die stond ook maar stil van te kijken, waar moet die bal nou heen?
0: Ja.
1: Hij schoot de bal naar voren, maar ja, die kwam niet aan. En in de laatste seconde kreeg Volendam nog een mega kans via Henk Veerman. En die kopte hem nu van 10 meter, kopte hij hem naast. En ja, eigenlijk dat. En MVV...
0: Dat was de wedstrijd.
1: MVV won echt alle duellen. Alle duellen in de lucht, dat won MVV. Die speelden ook niet echt goed, maar ja, die wonnen wel de duellen. En de duellen die ze moesten winnen, die wonnen ze.
0: Ik weet waar het in me zit. Het waren allemaal zenuwachtig voor de kermis, Rob.
1: Ja. Ja. Nou, ik hoop het.
0: Ja. Want nog 12 dagen en 4 uur, dan starten we weer met de kermis. Zeg erop, maar de RKAV, die deed het beter.
1: Ja, die deden het zeker beter. Alleen de eerste kwartier waren ze nog zoekende. Want Spakenburg, die hebben echt fitte jongens, hebben ze. Die hebben nog, voor mijn 3 jaar terug, stonden ze nog in de halve finale van de KNVB-beker. Nou ja, Spakenburg was zoekende naar kansen. En de RKAV hield het goed dicht. En die moesten toen vanuit de omschakeling... En uiteindelijk een lange bal. En als hij die zoet neemt hem mee, 2-1. Alleen hij speelt hem net te ver voor zich uit. En daarna, Pieter Kroon van 25 meter schiet hij op goed geluk. Met effect belandt die bal onderkant laat in het doel. En ja, dat is de 1-0. En uiteindelijk is de RKV in de tweede helft de 2-0 te scoren. En in de 75 minuten een corner. En de bal bleef liggen. En zo schieten ze hem vanuit de korte hoek, schoot Spakenburg de 2-1 binnen. En ja, de spanning had eigenlijk niet gehoeven. Want de RKV was gewoon echt beter tot minuut 70. En daarna bleef Spakenburg aanvallen. En toen werd het nog spannend.
0: Ja,
1: en in de laatste seconde een kans van een schot van 5 meter. En Dominic Witte met de wereldredding. En de RKV ging er met de winst vandoor.
0: Ja, en onze burgervader die was getuige van dit.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik hoorde dat hij het zweet op zijn voorhoofd had.
1: Ja.
0: Van de spanning.
1: Ja.
0: Oké, Rob, dankjewel. En als u nou een verzoekje hebt, dan kunt u eventjes een belletje of een appie geven naar...
1: 0299-369916. Ik herhaal 0299-369916.
0: Ga ik verder met een paar nieuwe singles. En dat is de eerste die ik draai, dat is van Rhonda Vincent. En Thank You For Dreaming van haar... Of Thank You For Dreaming Of Me van haar nieuwe cd. Die is eergisteren uitgekomen. A Possibility. Rhonda, weer zoals vanouds, The Queen of the Bluegrass.

0: Josh Williams, a sweet little boy. Hij was altijd in dienst van Rhonda Vincent en The Rake en The Race. En ja, daar speelde hij dus mandoline en gitaar en viool volgens mij. Josh Williams, en hij maakte toen op zijn eigen in 2016 een prachtig mooi soloalbum The Modern Day Man. En daar draaide ik dit liedje van Sweet Little Boy. Ella Langley, die groeide op in Hope Hull. Ze is geboren in 1999, dus die is nog niet zo oud, 27 jaar. En in 2024 maakte ze haar doorbraak met haar debuutalbum Hangover, samen met het nummer You Look Like You Love Me. Groeide op in Hope Hull en ook dat plaatsje dat staat al bekend als McGee's Switch. Net ten zuidwesten van Montgomery, capital city van de staat Alabama. Ze groeide ook op in een muzikaal gezin naast haar broers en zussen. En haar kennismaking met de muziek kwam door te zingen in lokale kerken en jam sessies. Kerken, onze Jan Smit, met meester Beumekoor.
1: Ja.
0: En binnen haar gemeenschap dan. En ze hield ervan om naast haar grootvader aan de piano te zitten en samen met hem liedjes te zingen. Haar grootvader bespeelde veel muziekinstrumenten. En dat was dan ook bijna iedereen in haar familie die zingt. 2016 gaf ze haar eerste openbare optreden aan de Hooper Academy in Hope Hull. Om op te treden in een talentenjacht voor studenten. 2017 schreef Ella haar eerste nummer, Clear the Clouds, met een melodie van haar tante die ze thuis al op haar veranda speelde. Begon op te treden in bars, festivals. Verhuisde naar Nashville voor een professionele muziekcarrière. En daar ondertekende ze in 2021 haar eerste contract bij Sony Music Publishing. Ze heeft een nieuwe cd uitgebracht, Dandelion. En de stem vind ik veel weg hebben van Ciara Farrell. En dat is natuurlijk een topper. En als je een beetje van haar ook in je stem hebt, Rob, dan word je ook een topper. Kijk, als jij een beetje mijn stem krijgt, jongen, dan zit het helemaal goed.
1: Nou, dan gaan we regelen.
0: Dan gaan we regelen. Goed. Choosing Texas, dat wordt deze plaat.

Jawel, James King, Echo Mountain van Bluegrass Storyteller uit 2005. We gaan naar het nieuws en na het nieuws zijn Rob en ik weer helemaal van de partij voor nog een uur prachtige muziek. Tot zo en tot het nieuws, John Michael Montgomery.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal, dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-9.
0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
3: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940 of nicodemus.nl.
5: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
6: Nemas de Boer, uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer, adviseurs voor het leven.
7: Moet je naar geen nieuwe website?
8: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
7: Bij wie?

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
6: en de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
12: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
13: Het is zomer. Warme hits en coole vibes. Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

De Evert Brothers. Ach, wat mooi. Welkom terug in de Muziek BV. Ja, Should I've Spent the Day with My Family. En het komt van The Third Gleam 2022. De Evert Brothers. Ja, ze zijn een keer in Nederland geweest. En dan ja, in Utrecht. En dat is toch, ja, vind ik wel een ernstigste stad om naartoe te gaan. Oh. Om daar in de Tivoli Vredenburg, om daar een concert te zien. Maar oké, okay, jammer. Als ze nou weer eens een keer deze kant op komen, dan is het denk ik het echt de moeite wel waard om deze groep jongens te zien. De Evert Brothers Band. We hebben een verzoekie. En een verzoekie dat komt van Patrick Commandeur. En Patrick die vraagt wel eens meer een verzoekje aan. En wij doen daar natuurlijk echt absoluut aan dat we hem lekker draaien. Vriend van ons programma, ja. Dat zei hij ook eventjes. Dus absoluut. En hij vraagt om Ruby James van Kenny Rogers. En die draaien we graag.

0: Ja, The Third Time Out. En dat is dan Erase the Miles. Komt van hun eerste cd, 1991. Gelijknamige Third Time Out. Een fantastische song. Ik draai hem graag zelf. Als ik thuis ben of lekker op de fiets zit, dan gaat de tijd voorbij.
1: Ja, de tijd vliegt voorbij. Ja,
0: die vliegt voorbij. Zeg Rob, jij had er een nummer meegenomen.
1: Ja, dat klopt. Ik had een nummer meegenomen van Kijk Me Na. En dat is een nummer van Simon Keizer en Paul de Munnik. En ja, en Kijk Me Na, dat is eigenlijk een single van Simon Keizer en Paul de Munnik. Het is de tegenhanger van het album Sterker Nu Dan Ooit van Nick Schilder en Thomas Akda. En verscheen op het album Het Heerst van Akda en de Munnik. En Keizer en Schilder die vormen normaliter Nick en Simon. De Munnik in Akda en de Munnik. En reeds onder leiding van muziekpresident Goren Grootheden een partnerrol plaatsgevonden. Alle vier de heren traden op tijdens de Symfonica in Rosso concerten van 2011.
0: Dus ze zijn eigenlijk een beetje vreemd gegaan dan.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Ja, Keizer met Akda en Schilder met de Munnik. Of zat het andersom?
1: Ja, dus als ze goede liedjes maken, dan is het eigenlijk wel prima.
0: Dan mag het, oké. Jij mag hem draaien, Rob. Jouw smaak.

0: Ja, Flat Lonesome, You're the One. Runaway Train, 2015. Die cd, daar kwam het van af. En dat is natuurlijk een compositie van Dwight Yoakam, die het uit al een hele lange tijd daarvoor uitbracht en schreef. Maar het werd gewoon een fantastische manier door Flat Lonesome herschreven. En uitgebracht. En de jongens en meiden van Flat Lonesome haalden daar een hele grote hit mee. Dus alle beiden bedankt. Dwight Yoakam voor de aanzet. En de Flat Lonesome voor de perfectionering van dit geweldige nummer. Robbie, ik heb een plaatje gevonden. En ja, ik was er zo van onder de indruk dat ik denk bij mezelf, weet je, ik wil het gewoon draaien op de radio. En dat is een nummer van Isay. Zeg ik het zo goed? Isay?
1: Ja, Isay.
0: Isay, ja. Van het komt van zijn naam. En zijn naam, dat is Israel Elohim. Israel Elohim. Ja, nou denken de mensen van, wat ga je nou in godsnaam draaien? Nou, dat klopt. Maar het is een Nigeriaanse artiest en bekend ook als Isay. En hij heeft een nieuwe single uitgebracht. En dat is getiteld See Me Cry. Het is een emotioneel nummer. Geladen nummer. Het combineert ook spirituele reflectie met maatschappelijk commentaar. En het onderzoekt thema's als morele achteruitgang, gebroken gezinnen en maatschappelijke apathie. Puttend uit zijn geloof en opvoeding in Ile Ife, in Ocean State, levert ICE een oprechte uitvoering in dit liedje, die zijn unieke samensmelting van overtuiging en creativiteit benadrukt. En zinnen zoals The Holy Father, Come Save Us, die brengen eigenlijk een ontroerende oproep tot goddelijke interventie in deze onrustige wereld. Luister maar eens hoe mooi dit is.

0: Ja, heel geinig. Merle Haggard, Ogie from Muskogee. En dat was een single uit 1969. Daarvoor Lindsay Lou met I Have Endured. Maar het leuke was dat de Grascals, die vonden een hondje, een zwerfhondje. En ja, en die had op een bepaald manier een blafje. En toen zeggen ze, nou, hij lijkt zo op Merle Haggard.
1: Dat je dat kan horen.
0: Ja. En die hebben toen het hondje Haggard genoemd. En die hebben daar dus ook weer een hele grote hit mee gehad. Dus Rob, we draaien van de Grascals het nummer Haggard van Straighten the Curves.

Houston, and how they fell in love in just one

Jawel, prachtig, mooi. Volume 5, Molly Dear. Ik ga, want we lopen alweer naar de klok van 9 uur, ga een nummer draaien van Joni Arms. En dat draag ik op aan Gerrit Tol. Gerrit Tol, dat is altijd een goede luisteraar van ons programma erop. En Gerrit Tol, als je het hoort, dan weet hij precies wie ik bedoel. Hij woont bij mij in de buurt. Joni Arms, die ga ik voor hem draaien. En dat nummer dat heet I Can See It In Your Eyes. Dat is een single samen met Danny Sheeran. En Joni Arms, ja, ze is gekroond tot Miss Northwest Rodeo Queen. En Miss Rodeo Oregon. En ze heeft van allerlei titels en ze maakt mooie muziek. Dat is het allerbelangrijkste. Ze werd geboren in Canby, Oregon. Amerikaans country singer en songwriter. Bracht 14 solo albums uit. Plus haar album Oregon to Ireland. Live opgenomen met deze Sheeran. In de familieband Moote. Ireland uitgebracht in 2014. Ze stond ook met 2 singles in de Billboard Hot Country Singles Tracks hitlijst. En de hoogst genoteerde was I Need a Wife. We gaan hem draaien voor Gerrit Tol.

Ja, prachtig nummer, Joni Mitchell. Een stukje agenda heb ik nog voor u. En dat is dan morgenmiddag in de Harmonie in Edam. Dan speelt er een blues rock band, The Same. En ook met rock'n'roll. En het begint om 4 uur en het eindigt om 7 uur in de Harmonie Edam. Als je dus niks te doen hebt, dan kun je daar eventjes heel gezellig een lekker pilsje pakken. Er zitten altijd leuke mensen. En ja, zo gaat dat. Laat ik het zo zeggen. En dan rollen we bollen van naar de kennemers toe. Volgende week vrijdag hebben we de PX Songwriters Guild. In de PX. De PX Songwriters Guild. En dat begint om 8 uur. Volgende week vrijdag. En dan hebben we natuurlijk, komen we naar de kennemers. En dan hebben we op zaterdag van Kennemers in de PX de Evergreen Top 1000 live band met Dennis Drum, Kees Kos, Jordi Tuip.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie...
0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
5: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis... Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
7: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
8: Moet je naar je nieuwe webshop?
9: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
8: Baby?
9: Bij Venturi.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar.

0: jaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werden civiel voertuig geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Het weer nog, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
2: Wat zei jij nou?
1: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
5: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: kermis op Volendam. Dan ga je de dak erop. We gaan op en neer, heen en weer.
1: Het dak ga je erop.
0: We gaan naar boven en beneden, zingen en dansen.
1: We knallen het dak erop.
0: Nee jongens, pak je mijn ballen maar.
2: Daar gaan we dan.
1: Op een bal. We gaan op een skippiebal.

0: Skippiebal.
1: En op de dek, daar is het dan.
2: 10 graden 5.
1: Op een skippiebal, in de bar,
2: voel ik me dan een baas.
1: Met het rubber tussen je wienen in,
2: ga je dan op en neer?
1: Je moet het wel voorzichtig doen,
2: want anders ga je neer.
3: En ik spring,
2: en ze springt,
3: in de lucht,
2: in de lucht,
3: van op en neer en van achter in het weer.
2: Oema.
3: Het is het best,
2: aha,
3: met je hebben af.
2: Ja, ja.
3: En

0: bal.
1: Ik zat op mijn blauwe bal. Hij glinsterde en glom in het dal.
0: Ik wist het al meteen. Die bal wil iedereen.
1: Ik dacht ik geef een extra gas. Toen schipte ik dit het glas.
0: Er was plots een aardappel.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
1: Alweer een winnaar.
2: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0229-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
3: Maar waarom geen toren?
0: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
3: Dus baby...
0: Bij Venturi.

Jan van der Putten met het NOS Journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In Venlo is een dode vrouw gevonden.

0: vonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets gezien hebben langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn na een paar dagen stuk gelopen. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. En het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
8: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
9: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal, dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
2: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
3: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
4: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
5: Moet je naar die nieuwe website?
6: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
5: Bij wie?
6: Bij Ventori.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens de Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse

0: natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het er 47 graden. Dan de weersverwachting. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mastermate IVEMA in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermate IVEMA, Julianaweg 208A, Volendam.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
5: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
6: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
5: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
6: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
7: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
8: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
9: Alweer een winnaar.
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
11: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
12: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
13: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

0: Thank you.
1: U luistert naar Love Radio. Dit is Love Classic met Peter Jong.
2: Goedemorgen, beste luisteraars. Vanmorgen weer mooie muziek in het Love Classic uur. Van 9 tot 10 uur met opera, operette, musical, filmmuziek. Klassieke muziek van de barok tot en met de romantiek. En easy listening bij de LOVE. Ja, One Man's Dream van Yanni. En Yanni was dan live at the Acropolis. In Griekenland natuurlijk. Ja, ik kende helemaal niet. En ik dacht, weer eens wat anders. Wel leuk. Laten we daar maar mee beginnen vandaag. En dan hebben we meteen vervolgens, omdat we natuurlijk toch klassiek programma hebben, de parelvissers op het menu, maar dan niet de duet. Ik heb de aria. In de aria, die opera is natuurlijk een meeslepende opera en neemt je mee naar een exotische setting waar liefde, vriendschap, jaloezie en zelfopoffering samenkomen. Dit hartverscheurende liefdesverhaal draait om twee mannen die allebei verliefd zijn op dezelfde vrouw. Het zal je gebeuren. Het gaat over compassie en eer die het winnen van jaloezie, wrok en wraak. De aria Je crois entendre encore, romance de Nadir. Prachtig mooi en laten we er maar van gaan genieten.

Ja, je zal beide verliefd zijn op dezelfde vrouw. Dat is toch een moeilijke situatie dan. En toch kan die ene die verleiding niet weerhouden om dan toch naar die Leila te gaan. Hij is natuurlijk vreselijk verliefd. Ze is bloedmooi en dan doet hij dat toch. Gaat hij met haar en dan Zurka die zegt dan uiteindelijk, ja, ik laat hem maar vrij. Maar dan wordt hij zelf op de brandstapel gezet. Dat is nou echt de vriendschap. Oké, of je er wat mee opschiet, dat weet ik ook niet. Het is natuurlijk een schitterende aria. En die hele opera is trouwens heel erg mooi. En vooral natuurlijk de duet. Maar dat hebben we zo vaak gehoord dat we nu verder gaan met de Notenkrakersuite van Tchaikovsky. En waar het complete ballet een verhaal vertelt over een houten pop die tot leven komt en vecht tegen een muizenkoning. Is de suite puur bedoeld om in de concertzaal naar te luisteren. En met name de dans van de suikervee waarin de Celesta een dromerige klank geeft en de grootste wals van de bloemen behoren tot de meest gespeelde klassieke muziekstukken ter wereld. Die gaan we nou net niet beluisteren. We gaan luisteren naar de Wals of the Snowflakes. Komt-ie.

Ja, het... Een prachtig natuurlijk, die Notenkrakersuite. En elk jaar, of om het jaar wordt die wel gedaan, het muziektheater in Amsterdam. En bij het Nationale Ballet natuurlijk. En dat is natuurlijk wereldklasse. Laten we verder gaan met Orf, zijn Carmina Burana. En dat is een beroemd koorwerk uit 1936 van de componist Karel Orf. Het stuk is gebaseerd op middeleeuwse gedichten over liefde, de lente, drank en het lot. En we gaan luisteren naar Stetit Puella en Introtina. Het Bournemouth Symphony Orchestra en Chorus onder leiding van Maris Alsop. En zij wordt geprezen als een van de werelds meest vooraanstaande dirigenten vanwege haar artistieke visie en inzet voor toegankelijkheid in de klassieke muziek. Met haar benoeming tot de 12e muziekdirecteur van het Baltimore Symphony Orchestra zette ze haar succes voort als chefdirigent van het Bournemouth Symphony Orchestra sinds Introtina. En dat wordt dan gezongen door Claire Rutter. Als ik het goed uitspreek allemaal. Nou, daar gaan we dan. Het is ook weer prachtig.

Ja, dat was een klein stukje muziek uit de film Braveheart, A Gift of Thistle. En de muziek was van James Horner, de componist. We gaan even verder met Herman van Vee. Anne.

We hebben geluisterd naar het adagio in D mineur van Johann Sebastian Bach. En dat was aan de piano Alexandre Taro. Oké, we gaan naar Johann Strauss en Casanova. O Madonna auf uns sieh. O Marie, wie en vlieg. Gezongen door Elisabeth Schwarzkopf.

Ja, u luisterde naar Por Una Cabeza. En ja, dat is in vele films gebruikt. Onder andere die natuurlijk in die van Schindler's List. We gaan verder. U luistert nog steeds naar Love Classic. Mijn naam is Peter Jonk bij de LOVE. En dat u er maar van genieten mag. En dan gaan we verder met de filmmuziek of de musical Oliver Twist. As Long As He Needs Me. Jodie Pringer zingt dat. As Long As He Needs Me is een liefdeslied gezongen door het personage Nancy in de musical Oliver uit 1960. Geschreven door Lionel Bart en Georgia Brown. En de eerste actrice die Nancy speelde introduceerde het nummer. En het is een liefdesballade waarin Nancy haar liefde voor haar criminele vriend Bill Sykes uitdrukt. Ondanks zijn slechte behandeling. Als u dat nou ook thuis heeft, dan moet u even bellen dat u slecht behandeld wordt. Het kan ook andersom zijn dat de vrouw de man slecht behandelt. Het hoeft niet altijd andersom te wezen. Maar oké, dat moet u zelf maar even uitvogelen. Daar komen we.

En dan heb ik er nog eentje voor u. En dit was natuurlijk Xanadu, Bryn Terfel. Dat kennen we allemaal al wel. Heeft u wel eens vaker gehoord. Het was prachtig. We gaan naar Tiritomba door het koor en orkest van André Rieu. En dan zijn we er weer doorheen. Het uurtje is weer voorbij gevlogen. Komt-ie.

En dit was het Love Classic uurtje weer van vandaag van 9 tot 10 uur op de zondagmorgen. Maar de komende twee weken ben ik er niet, omdat we dan alleen maar kermismuziek gaan draaien voor Edam en voor Volendam. En dat wordt weer fantastisch. En Jaap en Johan die gaan er op de volgende week zondag al van 9 uur af. Zitten ze hier op de zondag om dan een uurtje of 3 achter elkaar iets prachtigs weer te maken voor u. Dus blijf u vooral luisteren. En ik zou zeggen, geniet van de hele mooie kermissen in Edam en in Volendam. En blijf gezond. En tot over 2 weken weer. Of 3 weken alweer, want het is dan weer 2 weken dan. Ik zou zeggen, tot ziens.

0: Notarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreurs Notarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
1: Nemas de Boer. Uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer. Adviseurs voor het leven.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Moet je naar je nieuwe webshop?
6: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
5: Bij wie?
6: Bij Venturi.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op de laatste dag van de Dutch Grand Prix was het in Zandvoort alweer vroeg druk. De extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort zaten vanmorgen soms zo vol dat mensen moesten wachten, meldt het ANP. Ook gisteren was het voor de middag recorddruk volgens NS. De Formule 1-race begint straks om 3:00. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door het noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. En het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
3: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
4: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
10: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mick Kraamverhuur Volendam.
11: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Ja. Ja, en dan vergeet je zomaar pratende weg, Jaap, dat we er al in moeten, hè?
1: Ja, jeetje. En soms moet het zo snel gebeuren. Dat, ja.
0: Nou vind ik ook dat dit plaatje abrupt stopt, eigenlijk. Maar goed, het was Ik Drink Rosé van Wesley Bronkhorst. En daarvoor hoorde je Zomernacht in Griekenland van Marco Schuitmaker. En daarmee ben je weer helemaal terug bij de ochtendshow hier bij de lokale omroep. Want elke zondagmorgen tussen 10 en 12 zijn we bij met allerlei mooie muziek uit het heden en uit het verleden. En de een nog gezelliger als de ander. En die andere weer net zo mooier als die andere. Gewoon hele mooie muziek. In het volgende uur hebben we twee gasten komen. Die zijn een nieuw avontuur begonnen. John Kerry en Martine Bond. Die zijn een Jordanees avontuur begonnen. En daarmee gaan we straks praten na de klok van 11 uur over wat ze allemaal van plan zijn en wat ze allemaal gaan doen en noem maar op. Nu eerst weer muziek. Want dat hebben we van Linda Ronstedt. Allereerst, Jaap, nog even een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen, Johan Tol.
0: Ja, we vallen er eigenlijk zomaar in, maar we moeten natuurlijk ook wel even bij de les blijven.
1: Ja.
0: Nou goed, straks wat ik al zeg, John Kerry en Martine Bond. Hè, we gaan er lekker een uurtje van maken. Mooie oude Jordaneese muziek met verhalen van John en Martine. En tot die tijd hebben we natuurlijk heel veel mooie dingen. Ook die vaste ingrediënten die blijven terugkomen hier in dit programma. Zoals het favoriete album. Straks, Dit Is It van Vegas. Laten we dan toch wel een beetje bij John Kerry blijven. En natuurlijk de Bluegrass tip van de Muziek BV. Straks later in dit uur. Maar het volgende uur een mooie bijzondere schatkistplaat en een hele mooie original. Dat bent u allemaal nog van ons te goed. Maar we gaan zoals gezegd eens muziek draaien. En dat doen we van met Linda Ronstedt met haar Kaskraker. Want destijds nam ze 2 Mexicaanse cd's op. En dat werd een hele grote wereldhit. Waaronder dit werk van Yandale. Linda Ronstedt in de ochtendshow.

0: Jawel, de man heeft met Ry Cooder natuurlijk dit liedje opgenomen. He'll Have to Go. En dat was van Jim Reeves destijds. En heeft ook met Bob Dylan samengewerkt. En heeft met de Rolling Stones samengewerkt. En dan heb ik het natuurlijk over Flaco Jiménez. En de man werd in 1994 naar Volendam gehaald vanuit San Antonio. En daar werd hem gevraagd of hij mee wilde doen op een album van The Cats. En dat vond onze Flaco helemaal geen probleem. Hij was al eerder hier in Volendam geweest. Want Spex Hildebrand had hij al mee samengewerkt. En dus Spex kreeg ook de degelijke opdracht om Flaco naar Volendam te halen. Dat gebeurde in no time. Flaco had wel zin in een uitstapje. En daarnaast was het natuurlijk ook gewoon werk. Dus in Volendam aangekomen na zo'n 22 uur onderweg te wezen, dacht iedereen daar binnen in studio Arnold Muren om Flaco eens op bed te sturen met een paar uurtjes. Want er zat een jetlag aan vast natuurlijk van Yvetan en Marke. Maar Flaco reageerde zeer enthousiast en totaal anders dan de jongens hadden verwacht. Want hij zegt: nou, geef mij maar een biertje en laat nou eerst maar eens even een liedje horen wat ik moet doen zo direct, weet je wel. En hij ging eigenlijk meteen aan het werk. De man heeft dus met de Cats samen gewerkt. In datzelfde jaar wordt hij benaderd door het team van Piet Veerman en ook op Mi Garazón y Alma wordt daar Flaco uitgenodigd om diverse dingen in te spelen. En die samenwerking was weer met Piet Veerman en met Matt Butler, die ook weer de vriend van Paul McCartney was. Nou,
1: en van Thomas Tol.
0: En natuurlijk heel veel gedaan heeft met Thomas samen ook. Voor Jan Smit. Nou, in ieder geval, dat is een mond vol over Flaco Jiménez. Het volgende liedje wat op de rol staat, dat is Ik Haap Mijn Hert in Heidelberg Verloren. En dat is van Guus Backhuis. Gewoon lekker Duits. We zijn een beetje in de Duitse moed. Want hier gisteravond heeft Joey Veerman, onze eigen lokale voetbalheld, heeft zijn debuut gemaakt bij Borussia Dortmund. En dat deed hij niet onverdienstelijk. Gewoon lekker een invalbeurt. En dat deed hij helemaal goed tegen Bayern München. Dortmund verloor de Supercup. De Frans Beckenbauer Supercup. Maar desalniettemin een mooi debuut. Heeft het deze. Guus Backhuis voor Joey Veerman.

0: Jack Jersey, oftewel Jack the Nice, wat al een groot liedjeschrijver was in die tijd. Een album In the Still of the Night uitbracht. En dat werd een heel mooi album met onder andere singles als In the Still of the Night. Maar ook deze Papa Was a Poor Man. En al die liedjes die hij op dat album bracht en al die liedjes die hij als single uitbracht, die leken een beetje gerelateerd op Elvis Presley. En hetgeen wat hij dus deed, dat bracht hem ertoe om in Nashville een plaat op te nemen. Dat waren zijn verdiensten voor de lookalike van Elvis. En dat mocht hij doen met de originele Jordaniers destijds in de studio's van Nashville. En daar werd een live album opgenomen. Gewoon in ene pang erop met de Jordaniers erachter. En zo had Jack the Nice zijn droom die in werkelijkheid die werkelijkheid kreeg, laat ik het zo zeggen. Dat was 1974. Het is tijd voor het favoriete album deze week in de ochtendshow. En dat komt van Dit Is It, dat komt van Vegas. En Vegas was een bandje dat in de slipstream is ontstaan uit de Kiddies. Want de Kiddies die vielen uit elkaar. En de twee zangeresjes, Lisbeth en Nelly Zwarthoed, gingen de compromis aan met John Kiddy. En die maakten daar Vegas van. Een hartstikke mooi Nederlandstalig album. Die helaas niet geworden is wat ze eigenlijk in hun gedachten hadden. Ik draai daar twee liedjes van. En dat is Josephine. En Dichter bij jou, geloof ik, was dat. Hè? Ja, Dichter bij jou. Ja.
1: Ja, dicht bij jou.
0: Dicht bij jou. Ja, dat zijn. Moet zijn. Dicht bij jou zijn. Oké. Okay. Nou, dat moet hem dan worden. Dat is het favoriete album voor deze week. Het is Vegas.

Favoriet album voor deze week, dit is It. Het bandje Vegas bracht dat uit en met twee heel mooie liedjes, Dicht bij jou zijn. En Josephine met op de zang natuurlijk Nelly en Lisbeth Zwarthout en John Kirry. En straks na 11 is John hier te gast met Martine Bond. En dan vertelt hij alles over zijn nieuwe avontuur. En dat gaat de Jordaanse kant op. Heel erg benieuwd wat hij daar allemaal over te vertellen heeft. Verder met het volgende liedje. Het is een liedje van Corrie Brokken. En het is eigenlijk al heel erg oud, dit liedje. Het komt uit 1963. En het komt natuurlijk van de chansonnier Charles Aznavour. En die heeft het ooit opgenomen. En heeft bijna de hele wereld daarna opgenomen. Want La Mama is natuurlijk een klassieker geworden. Volgens mij heeft André Hazes het ook nog eens opgenomen. En ook weer onder een andere titel. Maar in ieder geval deed Corrie Brokken dat al in 1963. En die maakte er een fantastische mooie versie van La Mama. We gaan er naar luisteren. Heel lang terug in de tijd met deze vrouw. Komt van het album Corrie Brokken. Het eerste album en het wordt de tweede single. Deze La Mama. We gaan luisteren.

0: plaat werd in 1985 uitgebracht door onze eigen Cats. En dat was het album Flying High. De plaat werd ook op single uitgebracht. En geschreven door Arnold Muren, gezongen door Kees Veerman. En had toch wel een beetje een autobiografische verhaal, dit liedje. Hooray for Michael. Ging over een geestelijk gehandicapt kind. Die vroeger toch wel in de buurt waar Arnold woonde. Veelvuldig langs de deur liep om snoepjes te vragen of andere dingen te vragen. En zodoende gaven alle mensen natuurlijk, omdat het jochie een enorm lieve jongen was, gaven al die mensen een snoepie of een dingetje of een datje. Maar dat kan natuurlijk niet. Je kan natuurlijk niet de hele dag snoep blijven eten. Dus uiteindelijk zijn de ouders ook gekomen van, god, dat moet je niet meer doen. Want anders dan wordt die tonnetje rond. Dus dat hebben ze ook niet meer gedaan. En daar gaat eigenlijk een beetje dit liedje over. Hooray for Michael. 1985, The Cats, hier in de ochtendshow. We hebben elke week die verrassende, prachtige, mooie bluegrass tip van onze eigen Jaap Mol, die de Muziek BV doet op de zaterdagavond tussen 7 en 9 uur. En elke week neemt hij een mooi tip mee uit die bluegrass schatkist. Jaap, wat heb je deze week meegenomen?
1: Ja, en dan zal ik je vertellen, ik heb vandaag geen bluegrass meegenomen. Ik denk bij mezelf, nou, op Volendam houden ze ontzettend erg van de Zac Brown Band.
0: Ja, absoluut, absoluut.
1: Ja, en daarom denk ik, ik neem een country tip mee.
0: Oké. Okay.
1: En het leuke van deze plaat is, want Douwe Bob die brengt dit nummer eind september uit op een single. Dat wordt zijn nieuwe plaat.
0: Okay.
1: En dat is My Old Man. Prachtig nummer, gemaakt door Zac Brown in 2017. Gaat over zijn vader, een ballad. En het gaat over de levensstijl, voorbeelden die zijn vader weer heeft neergezet. Het nummer bevat prachtige, mooie, heerlijke, rijke harmonieën van de band. En eerste couplet, dat reflecteert de verteller op zijn eigen jeugd. Terwijl het tweede couplet weer een beetje over de volwassenheid gaat. En de derde over zijn vader.
0: Mooi.
1: Want wij vaders zijn natuurlijk opgegroeid in een tijd. Een heel andere tijd. Probeer je uit te dragen aan je kinderen.
0: Ja.
1: Maar de kinderen die groeien weer in een andere tijd. Het is best voor ons vaders moeilijk,
0: ja,
1: om na deze tijd een beetje vol met tattoos en noem maar op.
0: Inderdaad.
1: En dan denk ik wel eens, weet je, ik heb een mooi groot kaal hoofd. Ik laat daar eens eventjes een zonnetje op tatoeëren. dan zeggen ze toch niet doen.
0: Nee, dan weer niet.
1: Snap je? Dat weer niet.
0: Nee.
1: Maar goed, daarom, ik vond deze ballad, deze prachtige eerbetoon aan My Old Man aan. Want je hebt maar één vader.
0: Absoluut.
1: En die vervang je dus niet meer.
0: Nee.
1: Dus wees er een beetje trots op, zeg ik altijd.
0: Ja.
1: Oké, gaan we doen. My Old Man van Zac Brown.

moet je eigenlijk voorstellen dat je denkt, ik ga die Eyes of Jenny ga ik laten vertalen in het Nederlands. En dat doet dan een Jan Dulles. En onderweg dat je het opneemt, denk je bij eigen, hoe leuk zou het zijn als de originele zanger, zo'n Hans Vermeulen, die inmiddels in Thailand woont, dus tegenwoordig niet onbereikbaar meer is. Of die ook een beetje een coupletje in gaat zingen. En dan ga je het internet op en dan ga je hem benaderen en dan krijg je een bericht van stuur de file maar op. En dan ga je dat opsturen en dan krijg je het terug met een tot,

0: Niets bijzonder. Ze hebben een hele lijst aan dingen die ze al gedaan hebben. Gaan we allemaal doornemen zo. Na 11 komen ze dan lekker alles over vertellen. Over die Jordaanse muziek en over dat allemaal. Wat allemaal gaat gebeuren. Oh, hartstikke leuk. In de ochtendshow. Jaap, hebben we nog wat te vertellen?
1: Ik heb nog een klein stukje Blanco.
0: Een klein stukje Blanco.
1: En dan gaan we naar het nieuws.
0: Oké, brothers.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mick Kraamverhuur Volendam.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
5: Maar waarom Veentorie?
6: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
5: Dus baby?
6: Bij Veentorie.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit vanwege de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen. Inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedden iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. De hotelbranche is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam. De nieuwe coalitie verhoogt de heffing stapsgewijs van 12,5 naar 20% bovenop de BTW. Volgens Koninklijke Horeca Nederland wordt Nederland internationaal zo steeds minder concurrerend. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd lang zonder stroom. Dan het weer nog, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
2: Alweer een winnaar.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij van Pooi. Korf Dakwerken.

0: Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
2: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Niveau-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Niveau-app.
3: Wat zei jij nou?
2: De Niveau-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mick Kraamverhuur Volendam.
6: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
7: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

0: Ja, die hele mooie versie van Tante Leen. Die oude straatmuzikant, of de oude muzikant moet ik zeggen. Die nog steeds rechtop staat als een huis, dijk boven water. Laat ik het zo zeggen. Daarvoor hoorde je Mijn Volendam van John Kiddy uit de Soap van 2009. Twee seizoenen lang was hij te horen voor de vrijdagavond als de Soap begon. Dan hadden we natuurlijk die prachtige song van John Kiddy, Mijn Volendam. En wat hij al niet heeft gedaan natuurlijk in zijn leven daarvoor. Want John begon bij diverse mooie bandjes. De bandjes die coverliedjes speelden in de cafeetjes en rond al die andere dingen. Daarvoor was hij af en toe te gast daar bij groepjes die op Volendam weer te gast kwamen. Zoals een Explosion Rockets, een Elvis Presley tribute band. Waar John dan gewoon lekker een Elvis Presley liedje deed. En voor de rest ging hij talentenjachten doen. En die talentenjachten die bracht hem op televisie, op de landelijke televisie. En in 2008 komt dan toch een lang verwacht album. En dat doet hij samen met de Kiddies. Een tribute to André Hazes band. Later de Kiddies. En met natuurlijk de kraker Eeuwig de Mijne. Daarnaast is John bezig met de band Vegas. Die in de slipstream van de Kiddies ook een album opneemt. En is hij te gast bij weer diverse coverbandjes. Zoals de Doors tribute band. En de Traveling with the Rolling Stones. In ieder geval heel veel mooie dingen gedaan in zijn muzikale loopbaan. Daarnaast zit Martine Bont. En Martine Bont ging in 2000 eigenlijk haar eigen gangetje met een gitaartje en een bepaalde weg volgen. Een soort singer-songwriter met Engelstalige liedjes. In 2006 komt dan haar lang verwachte album en dat heet Bittersweet Love. 2008 komt er een mooi liedje dat eigenlijk de reclame haalt op de televisie. Heartbeat, een verzekeringsmaatschappij, triggert Martine om het liedje te maken. En vervolgens komt er in 2012 een soort programma op de tv. Beste singer-songwriters in ook daar is zij van de partij. In 2014 komt Love, Hate, Fate. En dat is een cd, een tweede solo cd. En daarna zingt ze nog bij Evergreen shows. En is ze regelmatig te zien en te gast bij diverse bandjes. Beiden zitten hier aan tafel in de ochtendshow. En ze hebben een avontuur hebben ze bedacht samen. En de samenwerking is niet alleen heel bijzonder, maar ook wat ze gaan doen. John Kiddy en Martine Bont, van harte welkom.
1: Goedemorgen. Dankjewel.
0: Goedemorgen. Hoe komt nou een John Kiddy en een Martine Bont bij elkaar? Want jullie zien elkaar niet elke dag.
1: Nee.
2: Nee, wij zien elkaar niet elke dag. Wij zien elkaar eigenlijk één keer per jaar. En dat is meestal op zondag van kermis in de Lennens.
1: Ja.
2: En dan nemen wij een klein jekertje. En van daaruit is er eigenlijk een plan gesmeed, mede door mijn initiatief een beetje, om zeg maar een periode uit de Nederlandse muziekgeschiedenis, zeg maar wat toen in de Jordaan gaande was, met jazzmuzikanten, zangers, liedjesschrijvers, noem het maar op, componisten die daar toen in die buurt woonden, die eigenlijk een eigen muziekstijl hebben ontwikkeld, wat nu eigenlijk de feestmuziek is. Dat is eigenlijk daar begonnen. Ja. Daar is mij, ik ben een klein beetje een fascinatie voor geschiedenis. Dat verhaal vertelde ik aan Martine. Martine is ook die liederen gaan luisteren. En dat is ongeveer 11 jaar geleden. En vanaf toen hebben wij eigenlijk die elke zondag van kermis, jaar na jaar na jaar, tegen elkaar gezegd. Nou moeten we echt gaan beginnen.
1: Ja.
0: Okay.
2: Ja, en afgelopen jaar is eigenlijk de kogel door de kerk.
0: Okay. En wat is dit jaar dan anders als al die andere jaren? Was er een boze blik die dit optrad?
1: Nee, het was inmiddels 11 jaar geleden. En ik ben nu ook 40 plus. Dus ik voel me nu ook volwassen genoeg om zeg maar Tante Leen te gaan zingen. En nu hadden we gewoon zoiets van, nu gaan we het doen, want anders komt het er nooit van.
2: Ja.
1: En ik ben ook naar die muziek gaan luisteren, intensief. En ik ben er echt van gaan houden. Dus ik dacht, ja, we gaan het gewoon doen nu. Ja. En we zien wel waar het schip strandt.
0: Ja, wij zeggen hier altijd, het is toch een beetje de Nederlandse blues.
2: Ja.
1: Ja.
0: Prachtig mooi. Als je diep in mijn hart hoort van Tante Leen. Ja. We gaan hem zo verdraaien van Willy Calberti. Dan hoor je gewoon de tranen druipen eraf. Ja. Dat is de Nederlandse blues. Je absoluut.
2: Het idee dat ze het allemaal, ja, ze hebben het allemaal zelf gezien en meegemaakt.
0: Ja, en dat hoor je, ja, en voel je, vooral in de liedjes. Hoe belangrijk is dit project voor jullie?
2: Hoe belangrijk is het? Ik denk dat ik voor beide spreek als ik zeg dat wij dit gewoon heel erg leuk vinden om te doen. En zoals Martien net al zei, ja, we kijken wel waar het schip strandt. Maar als wij zeg maar samen zitten te repeteren, we zitten tegenover elkaar, dan zitten we eigenlijk altijd met een hele grote glimlach
1: heen te juichen.
2: Ja. Ja, en dat is eigenlijk waar het om gaat in muziek, vind ik.
0: Ja, zeker, zeker. Je hebt een favorietje meegenomen. Die is van Willy Alberti. Witte Rozen. Het liedje is verschrikkelijk veel gecoverd. Ja. Kennen het van André Hazes. Jan Smit heeft het zelfs opgenomen.
1: Okay.
0: Die een hele mooie versie daarvan heeft gemaakt. Maar we pakken dan toch het origineel maar even bij de hand. Tenminste, de man die het echt bekend heeft gemaakt. En dat is Willy Alberti. Gaan we even naar Witte Rozen.

0: Het idee begon in de Lennens op de zondagmorgen van kermis. In zo'n 11 jaar achter elkaar zeiden ze tegen elkaar van we moeten toch eens wat doen met elkaar. En uiteindelijk na 11 jaar heeft Martine Bont en John Kirry de knoop doorgehakt en gaan een leuk avontuur doen in de Jordaanse wereld. En ze zitten hier vanmorgen in de ochtendshow aan tafel om dat allemaal uit te leggen. John en Martine, nogmaals goedemorgen. Witte Rozen, favoriet, staat het op jullie repertoire?
1: Ja, zeker.
0: En als jullie dan zo'n liedje pakken, vice versa doe je dan? Waar krijg je dan het meest inspiratie van? Ga je dan echt naar het origineel?
1: Ja.
0: Of pak je dan een covertje van deze tijd? Hoe zit dat dan?
2: Nee, we willen wel zoveel mogelijk de originaliteit bewaren, zeg maar. Ja.
0: En zit hier ook huiswerk aan vast? Want ik neem aan dat jullie ook wel wat
2: zeker
0: gaan vertellen en een beetje geschiedenis gaan...
1: Die geschiedenis... Je moet
0: in de boeken.
1: Sorry? Je moet in de boeken tot zover dat je wel gaat kijken van waar komt het vandaan, wie heeft geschreven, wie heeft de tekst geschreven. Dat ga je natuurlijk allemaal wel onderzoeken. Maar voornamelijk is het natuurlijk van wie pakt de hoge, wie pakt de lage stem en de oetjes en de aatjes. Het moet allemaal wel gelijk beginnen, gelijk eindigen.
0: En
1: de buigingtjes die er eigenlijk van nature in zitten bij, want Willy Alberti en Johnny Jordaan waren neven. Die vanaf kinds af aan samen gezongen hebben, gaat het op een natuurlijke manier. Dan weet je precies wat iedereen gaat doen. En dat is wat wij nog even moesten leren.
0: Die twee hebben een geschiedenis met elkaar natuurlijk. Hè. Die Willy Alberti en die Johnny Jordaan. Mm-hmm. Ze waren 9 jaar, toen hadden ze een ruzie onder elkaar. Hè. Dat weten jullie waarschijnlijk ook wel. En dat werd slaan, ruzie. Dus Willy die gaf Johnny een enorme klap op zijn hoofd.
1: Die eerst op het trapje stelde.
0: Waarschijnlijk heeft hij dat ook gedaan. Maar dat was wel zo dat op 9-jarige leeftijd Johnny Jordaan zijn oog moest vervangen worden. En dat was Willy Alberti's schuld. Okay. Die had de klap gegeven. Maar de mannen zijn nooit meer van elkaar afgegaan. Toch, ondanks dat akkefietje wat ze hadden op een 9-jarige leeftijd. Hebben ze een hele leven lang... Zijn ze toch bij elkaar gebleven. Platen gemaakt met elkaar. Ja. En we hadden vorige week hadden we toevallig hier nog een leuke plaat van Willy en Johnny. Want die hebben in 76 natuurlijk een duettenplaat opgenomen.
1: Ja.
0: Maar de een zat bij Bovema al vanaf de jaren 50. En de andere zat bij een andere platenmaatschappij. En dan is het van wie gaat de plaat uitbrengen? Ze waren zo goed bevriend met elkaar. In die maatschappij, die hadden dat ook al door. Dan gaan we de eerste keer gaan we het door Bovema laten uitbrengen. En dan over 3 maanden gaan we het door die ander laten uitbrengen. En zo werd alles in goede harmonie werd gedaan door die twee. Dus dat gaan we dus terug horen op jullie avonden, neem ik aan. Al die leuke mooie dingen.
1: Zeker.
0: Hoe stel je zo'n repertoire samen?
2: We hebben zelf gewoon onze favorieten gekozen. En John die wist er meer van dan ik. Dus die zei ook heel vaak tegen mij van... hey, luister hier eens naar. En zo zijn we eigenlijk gewoon bij de liedjes gekomen. En natuurlijk ook wel de bekende nummers hebben we erbij gedaan. Zoals Piketanesi en Oshoni. En zeg maar dat je ook wel wat herkenbaars hebt. Want ik denk niet dat alle mensen... of dat de meeste mensen die niet zulke bekende muziek van ze wellicht niet goed kent... Dus daar kijk je naar. En voor de rest, ze hebben natuurlijk... vooral Tante Leen en Johnny Jordaan... heel veel leuke, gezellige duetten gedaan. En we zijn ze gewoon... in de repetitieruimte bij mij... zijn we gewoon die duetten afgegaan. En is deze leuk, is deze leuk. Ja, deze vinden we allebei leuk. En een beetje zo is het gegaan.
0: Ja. Ja. Nou, ik denk dat Tante Leen op je lijf geschreven is.
2: Ja, ik hoop het.
0: Ja, ik weet het wel zeker. Ik denk dat dat erg mooi klinkt. Willy Alberti heeft diep in mijn hart opgenomen, Jaap. Misschien leuk om even het voorbij te laten komen. Ook niet onverdienstelijk. We kennen het natuurlijk allemaal van Tante Leen. Maar van Willy Alberti is hij eigenlijk fantastisch.
1: Oké. Okay.

0: Mooi of niet mooi?
1: Prachtig. Ja. Zeker.
2: Wat een zangeres.
0: Ja, niet normaal.
2: Oh, ongekend.
0: Fantastische, mooie liedjes gemaakt ook. Ja. Van prille beginnen bij geweest. En dus van haar staat denk ik ook wel wat op het repertoire, toch?
1: Zeker. Hoe heet hij?
2: Ja, duet.
1: Ja, omdat ik zoveel van je hou.
0: Ja, ja. Ja, heel mooi met haar vader.
2: Ja.
1: Zeker.
0: Ja. Deep in my heart. Had jij daar nog wat over te vertellen, John? Wat,
2: Nou ja, kijk. Diep in mijn hart, ja, moet ik heel erg aan mijn tante Trein denken. Ja, onlangs overleden. En gisteren hebben we de cd's van mijn tante bij mijn ome Jaap gebracht. En dat is een liedje van Kok van de Palm ook. Die heeft hem ook gezongen. En die heb ik gisteren aangezet.
0: Dat is een Rotterdammer. Hè?
2: Dat is een Rotterdammer. Die heb ik gisteren aangezet. En daar zaten twee volwassen mannen van boven de 80 te huilen.
0: Ja.
2: Zo mooi vinden ze het nog steeds.
0: Ja.
2: Dus ja, dat is, dat is emotie. In de,
0: zeker, zeker.
2: Dat is wat muziek is.
0: Ja, dat is inderdaad wat muziek is. Waar, wanneer, hoe verder? Wat gaat er gebeuren voor de rest? Hebben jullie al een plan? Hebben jullie een datum? Een locatie?
3: Een tour?
0: Wat gaat er gebeuren?
1: Nou, we zijn nog maar recentelijk begonnen met optreden eigenlijk. Dus onze eerste twee optredens waren 2 weken geleden bij Wijn op het Plein. En voor nu staat eigenlijk alles nog open.
0: Oké. Okay.
1: Dus we vinden het natuurlijk hartstikke leuk om in Volendam op te treden. Maar we hebben ook het plan om de Bruine Kroeg in Amsterdam af te gaan.
0: Leuk.
1: En om te kijken of we daar wellicht een keertje kunnen optreden.
0: Ja.
1: Dus ja, eigenlijk is het gewoon nog... Ja, staat alles open.
0: Ja, mooi. De cafés, dat denk ik dat de mooiste locatie is.
2: Ja, dat denk ik
0: ook. Het tafelkleedje op de tafel.
2: Ja, ja.
1: Precies.
2: Dus ja, en er zijn al wel een aantal connecties zijn er al gelegd en contacten zijn er gelegd. Nu is het aan ons even de zaak om het uit te werken van hoe gaan we het ook precies doen. En wat is de beste manier om op een zo goed mogelijke manier dit neer te zetten.
0: Ja.
2: Kijk, uiteindelijk... is het idee dat we wel met een hele goede accordeonist... en eventueel een drummer en een bassist...
0: Oké, toch wel een beetje.
2: Ja, dat is wel eigenlijk het doel. Want ja, wij zijn en blijven live muzikanten. Nu is het in principe een tape-act. Dat is ook prima hoor. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk wel echt interactie tussen elkaar... Ja. Tussen muzikanten hebben.
0: Maar dan wordt het dus weer een ander verhaal. Dan
2: wordt het weer een ander verhaal. Dus willen we eigenlijk allebei blijven doen. Wat we nu gaan doen is eigenlijk gewoon een plan de campagne opstellen. Dit is bevallen. Hè? Want voor ons was het ook allebei een gok natuurlijk. We hebben ook onze andere bezonjes en beslommeringen. Voor ons was het een gok. Nou, de eerste twee optredens die zijn heel goed bevallen. Ja, en nu gaan we eigenlijk de plannen maken van... hoe gaan we dit nou in een commercieel vatbaar vat gieten?
0: Ja. Nee, top.
2: Ja.
0: Top. Nou, laten we het dan zo afspreken met elkaar... dat als het eenmaal in het vaatje zit...
2: Ja.
0: En jullie hebben met name die leuke Amsterdamse dingetjes gedaan... dat we elkaar gewoon weer een keer zien hier op zondagmorgen...
1: Ja, om, hartstikke leuk.
0: Om
1: hartstikke
0: een update leuk. Te
2: ja,
0: doen.
2: Ja, absoluut.
0: Want goed. Het is echt een hartstikke leuk idee. En volgens mij is er nog nooit iets... zoiets gebeurt. Twee bij elkaar die dat spontaan roepen en ook uitwerken. Ik denk dat jullie de eerste zijn op Volendam die dat doen.
2: Ja, dat hoop ik wel.
1: Ja.
2: Nou ja, je had natuurlijk vroeger wel die Joop Vrachten.
0: Ja, maar dat was toch anders.
2: Ja, dat was... Ja.
0: Kijk, Armpje door, dat kunnen we wel.
2: Ja,
0: echt het Jordaneese gevoel dat je met zich meekrijgt.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja, nou, Martine, John, hartstikke bedankt dat jullie er waren.
2: Graag gedaan.
1: Graag gedaan.
0: En laten we de horeca-eigenaren goed luisteren en misschien zich bedenken om dit binnen te halen, want dit wordt een hit. We zien elkaar ongetwijfeld terug en we gaan eruit met Breng eens een zonnetje, Jaap. Zou dat leuk wezen?
3: Dat gaan we gewoon doen.
0: Oké, okay. Bedankt.
2: Graag gedaan.
1: Jullie ook bedankt. Jij ook.

0: Ja, Johan. En hier gaan dus gewoon eventjes twee giganten de studio uit.
1: Ja, ja met wat er allemaal nog dan gaat komen met die Jordaanse toestanden. Het is wat, dat Jordaanse lied. Hè, ja, dat toch elke keer weer zoveel teweeg bracht. Maar ja, goed. We gaan verder met wat anders als Jordaanse muziek. We gaan verder met de BZD'en. Onze band zonder naam maakte in 1979 de hele mooie single Felicidad. En de B-kant daarvan heette The Second Dance. Hier in de ochtendshow.
2: A little girl of only 17.
1: Zo dadelijk de schatkistplaat, de originals en nog alles wat nog komen gaat hier. Mooie muziek, blijf luisteren.

You're Welcome was het album wat al zo'n hit was. Daarvoor was het album Making a Name al zo'n grote hit. In allemaal dompelde dat in het goud. Maar de plaat Summer Fantasy, dat werd eveneens een fantastisch album. En het vorige keer al een beetje gezegd dat de presentatie is op het FC Volendam veld gehouden destijds. En onze lokale held Gerry Muren heeft toen het eerste exemplaar gekregen van de band zonder naam. En tevens heeft hij weer een eerste exemplaar teruggegeven aan de band. Het zijn allemaal mooie foto's van gemaakt destijds in het stadion. En die foto's die herinner je eigenlijk dan weer aan die fantastische tijd die BSDN toe beleefde. En die een hele tijd nog zou duren. Want 2007, 16 juni, viel dan uiteindelijk het doek. Na 42 jaar hits, records en alles wat er te winnen valt, heeft de band gewonnen. Dit was The Second Dance. We zijn toe aan de originals van deze week. En elke week hebben we een originele plaat die in het verleden een hit was. En dan ga je kijken, wie heeft er nog meer gedaan? Zijn er mensen geweest die er overheen zijn gegaan? En dan doe je een aantal van die liedjes selecteren. En dan ga je kijken welke kunnen we draaien. Nou, de plaat die we deze week hebben gekozen is een bekende plaat. En we dansen er regelmatig op. Maar dan vooral op deze versie.

André Hazes had er een enorme hit mee destijds. Maar de plaat was natuurlijk al decennia oud. En zelfs Kenny Rogers heeft het eens een keer opgenomen. Misschien even naar luisteren naar de versie van Kenny Rogers, hoe die dat deed destijds. Met Dottie West.

0: hoor je ook dat Kenny Rogers haast zo'n hoge stem heeft als Dottie West.
1: Ja, het is een heel oud nummer, denk ik, dit al, ja. Maar volgens mij kwam het heel hoog in de hitparade.
0: Ja, nummer 1 in de country en western.
1: Ja, dus
0: top 100.
1: Ja. Dus de plaat kreeg nog een extra boost nadat Kenny Rogers en Dottie West het opnamen. Want dat was dan eigenlijk de grote hit.
0: Ja. Die werd eigenlijk aangebracht in 1979.
1: Ja.
0: En Andreas is weer in 1985.
1: Ja,
0: en het nummer wat wij gaan draaien.
1: Ja,
0: maar, origineel.
1: Ja, dat komt dan ook weer uit de 60s of 70s. Maar we hebben ook geloof ik nog van Arnie Schilder een versie, Jaap. Is die bereikbaar? Of niet?
0: Jawel, even kijken hoor. Ja, komt-ie.

0: Ze maakten een enorme mooie countryplaat destijds. Met diverse singles die daarvan afkwamen. En High Noon heette dat, geloof ik. En ja, daar stond dit dan ook weer op van Annie Schilder. Maar de versie die we gaan draaien, Jaap...
1: We hebben ook nog een versie van The Voice. De stem.
0: Ja?
1: Tom Jones.
0: Oké, dat is ook wel verrassend, ja.

0: Mooi is dat Tom Jones ook de tekst aanpast.
1: Ja, die verandert down in sad. Of andersom. Maar goed.
0: En honey in darling.
1: Ja, mooi hè. Dat zijn allemaal versies die de revue hebben gepasseerd de afgelopen jaren. En ik denk nog veel meer versies, want het was natuurlijk een klassieker. Maar degene waar wij voor gekozen hebben, die komt van Sonny & Cher. En die heet All I Ever Need Is You.
0: Ja, en dat was eigenlijk omdat ze gingen trouwen. En toen brachten ze als eerbetoon aan hun huwelijk, aan hun sluiten van het huwelijk, brachten ze dit liedje uit.
1: Oké, dat is leuk. Ja, dat is mooi hè. Ja, de originals in de

0: het rijke muzikale verleden. De schatkistplaat van deze week.
1: Ze kreeg er eeuwige roem bij op het Eurovisie Songfestival in Luxemburg. Ondanks dat ze gelijk met Duitsland op een 14e plaats eindigde. Maar goed, het was wat ik zeg. Het was voor Maribel en niet helemaal direct, maar indirect. Ook voor de band Spring was het natuurlijk een enorme boost die ze kregen destijds in 1984. Spring was misschien wel de beste liveband die Nederland kende op dat moment. En Marie kreeg door dat Eurovisie Songfestival kreeg ze enorm veel reclame. Dus de aanvragen die kwamen binnen. En Spring die werd een mega act. En Ik hou van jou werd natuurlijk ook op die avonden gespeeld. Nou, ze werden solo uitgenodigd. De plaat is in Frankrijk uitgebracht. De plaat is in het Engels uitgebracht. De plaat is in het Duits uitgebracht. En allemaal gezongen door Maribel. Dus ze werd in tv-programma's gevraagd. Er werden duetten georganiseerd. Ik hou van jou was in 1984, 85 in die periode een enorme hit. Later in de jaren 90 was het Gordon die het opnam. Ik hou van jou. En er is een moment dat de beide artiesten bij elkaar zijn gezet. Ergens in een programma. En die dat live samen hebben gezongen. Nou, dat is de schatkistplaat voor deze week. Maribel en Gordon met Ik hou van jou. Tenminste, als we hem aan de gang krijgen in ieder geval.
2: Ja, ik heb een. Het staat allemaal wel goed, maar.
1: Ja?
2: We hebben een splinternieuwe.
1: Ja, alles ja. Dat moet ik toch even uitleggen, want anders denken de mensen: wat doen die twee gekke appies daar nou achter de microfoon? Maar we hebben een splinternieuw mengpaneel hier in de techniek. Dat staat allemaal nog niet helemaal goed, dus we moeten ook een beetje zoeken hoe het allemaal werkt. Het is allemaal topspul, maar we moeten allemaal wel een beetje kijken hoe het werkt, in welke knopjes er goed staan en noem maar op. Maar,
2: hij komt eraan.
1: Nou goed, daar heb je hem. Het is toch weer gelukt. De schatkistplaat voor deze week.
2: Excuses.

0: Hij kondigde het al aan in maart 1980 dat hij een soloplaat ging maken. In het meest toepasselijke naam wat hij maar kan verzinnen natuurlijk. Dat deed hij, Piet. Hij noemde zich eigen Piet Veerman uiteraard, maar dan wel met de New Cats. En het was Back to You, dus hij kwam weer terug met een andere soort band. En met 20 evergreens die op Pap Piet's favoriete lijstje stonden. En Arcade zei destijds van Piet, zou je die willen zingen? En zodoende kwam Back to You in, kwam terug met Piet Veerman. De hoes, die mooie zwarte hoes, die waar Piet in een hoekje met zijn gitaar op zijn schoot zit. Ja, dat idee kwam uit Piet's duim. Want hij zei, ik wil in een hoek zitten, met alles moet zwart zijn. In een zwart pak aan, zwart, dat je alleen mij in mijn gitaar in een wit kraagje ziet. Dat wil ik. En zo is dat gedaan. En zo kwam Back to You, kwam in 1980 uit. En is voor velen een favoriet van Piet Veerman. Nou goed. We gaan er zo uit met de mooie van de Everly Brothers. Wij vinden het weer leuk dat jullie geluisterd hebben. Ja, toch?
1: Ja, ja. Ik vond het gewoon weer heerlijk om te doen. Dit is allemaal live, hè?
0: Ja. We danken natuurlijk John Kirry en Martine Bond dat ze aanwezig waren hier om met hun Jordanees avontuur te promoten. Ja. En even nog een huishoudelijke tip. De Philanthropische Orkesten zijn weer in aantocht, want op 12 september...
1: 19 september en 20 september... Ja. En op de 26 en de 27.
0: Ja, dus 19 september is de eerste. Ga kaart halen, dat wordt leuk. Nou ja, goed. Kermis staat voor de deur. Volgende week Edamme Kermis hier bij de lokale omroep. Dus zet het in je agenda. We gaan mooie muziek draaien.
1: En we zijn er al vanaf 9 uur morgen volgende week. Dus,
0: ja, zeker weten. Bedankt voor het luisteren. Ja, bedankt voor de techniek.
1: Jij ook bedankt voor de samenstelling en presentatie.
0: Ja, en tot de volgende week. Dag!

0: De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: Moet je naar geen nieuwe website?
4: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
3: Bij wie?
4: Bij Ventori.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt hierop voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment heb je 10 minuten vertraging op de A7 richting Hoorn, op de afsluitdijk tussen Brezandijk en Den Oever. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Slimme babyvel met AI? Die wil je hebben.

0: De Sensi Baby Babyphone herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyphone, nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
1: Ontdek de biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
5: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste

0: Uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
1: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 tot 5:00 PM.
2: Moet je naar je nieuwe webshop?
0: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
2: Bij wie?
0: Bij Venturi.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix, die om 3:00 begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon. In het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie. Alle verdagen werken. Zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
4: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
3: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
4: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
5: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl. De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
7: Mastermate Divema in Volendam.

0: gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
1: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Nemas de Boer, uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer, adviseurs voor het leven.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt

0: Bel 0299 65 70 60. NBC van Roenburg & Partners. De adviseur die je begrijpt.
1: Maar waarom Ventorig?
2: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
1: Dus baby?
2: Bij Ventorig.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor twee omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
8: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
9: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis.

0: en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
2: Een uur vol zinderende zomerhits.
3: Ja, hele goedemiddag. Dit is de LOVA Zomerse Top 50, editie 2026. Samengesteld aan de hand van de luisteraars die suggesties deden. Maar ook op trends op social media en airplay. En gewoon alles wat lekker hip is tegenwoordig met de zomerlijsten. Er is een flinke verschuiving geweest dit jaar. Er zijn 11 nieuwe nummers in de lijst. Waardoor er ook 11 nummers zijn verdwenen. Voor de rest heel veel stijgers en wat flinke dalers. En dat heeft ook allemaal onder andere te maken met dat artiesten tegenwoordig alles op TikTok gooien. En daarna het gaan releasen. Even een duik, wat is er verdwenen? Zoals ik al zei, 11 nummers zijn er nieuw. Dus er zijn ook 11 nummers verdwenen uit de lijst. Niet meer tegengekomen, Simon Keizer met Deze Avond. Even serieus, Baila de Gasolina is eruit. Bellini Samba de Janeiro is weg. Net als Mart Hoogkamer, Ik Ga Zwemmen. Sven Versteeg en Likke Paap met Blikkendag zijn eruit. De 3J's en Jan Smit met Die Man Is Verliefd. Roxy Dekker, Ga Dan. Yves Berendsen, Terug in de Tijd. Manu Chao met Mi Gustas Tu. Donnie en Yves Berendsen met Nachtelang. En als laatst is verdwenen Wham van met Tulip. Tropicana. Club Tropicana, dat was alles wat verdwenen is. Maar we gaan lekker beginnen met een nieuwe lijst. We trappen de LOVA Zomerse Top 50 af met Robert van Hemert en Mona Lisa. Nou, Robert is natuurlijk een Nederlandse volkszanger die de afgelopen jaren steeds bekender is geworden. En Mona Lisa staat voor het tweede jaar in onze lijst. Vorig jaar kwam hij nieuw binnen op nummer 8 en dit jaar vinden we hem terug op 50. Dat betekent dat hij meteen de grootste zakker is van dit jaar. Een flinke daling van liefst 42 plekken.
2: 50.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Nummer 49.

En Camila Cabello met Señorita. Deze twee maakten met deze zwoele popsong een enorme wereldhit. Señorita staat inmiddels voor het vierde jaar in onze zomerse top 50. En vorig jaar stond het nummer op 14 en dit jaar op 49. En dat betekent ook een daling van maar liefst 35 plekken. Maar die zwoele gitaarklanken die blijven natuurlijk wel lekker zomers. We zijn begonnen aan de zomerse top 50 tot aan 6 uur vanavond. Met dit jaar 14 stijgers, 23 zakkers, 11 nieuwe platen en 2 zijn er steady blijven zitten waar ze staan. En tussen de muziek door heb ik ook nog wat leuke zomerse feitjes waar je echt gewoon op een verjaardag mee binnen kan komen. Zoals deze bijvoorbeeld. Wist je dat de Eiffeltoren in de zomer ongeveer 15 centimeter hoger kan zijn? Door de warmte zet natuurlijk het ijzer uit. En vernieuw je ijs wordt wereldwijd als populairste ijssmaak gezien. Terwijl het eigenlijk in veel landen is chocola dan de concurrent, de tweede plek. Maar ik vind dan, als ik moet kiezen, dan vernieuw je dan wel lekkerder dan chocola. En ja, hier een feitje over muggen. Ja, je hoort ze liever niet. Je hebt ze liever niet in je kamer. Maar vrouwtjes muggen, die drinken het bloed. Mannetjes leven voornamelijk van nectar en ander suikerrijke vloeistoffen. Dus als je geprikt bent, zoals ik ben altijd degene die wordt geprikt, dan zijn het de vrouwtjes muggen die dat hebben gedaan. Dan naar Ed Sheeran. Hij staat dit jaar opnieuw in onze zomerse top 50. Met Sapphire. De Britse singer-songwriter heeft in het afgelopen jaren een indrukwekkende reeks wereldhits opgebouwd. Sapphire staat voor het tweede jaar in onze lijst. Vorig jaar op nummer 20 en dit jaar op 48. Een daling van 28 plekken. Maar ook op 48 blijft Ed Sheeran natuurlijk een fijne naam om tijdens de zomer op de radio te horen. You're

0: Ja, een heerlijke combinatie van Nederlandse pop en Latin. Emma Isis en Rolf Sanchez met Pa Olvidarte. Een heerlijk zomersnummer die ontstond tijdens hun deelname aan Beste Zangers. En dit jaar helaas wel 14 plaatsen verlies. Dan twee grote internationale sterren bij elkaar. Louis Fonsi en Demi Lovato met Asciame La Culpa. Fonsi kennen we natuurlijk van Despacito. Terwijl Demi Lovato al jaren de grote successen heeft in de popmuziek. Asciame La Culpa betekent geef mij de schuld of schuif de schuld op mij af. Vorig jaar stond het nummer op 22 en dit jaar op 46. Een verlies dus van 24 plekken.
1: Hey Fonsi.

tonight. Ja, een lekkere Nederlandse dance-klassieker, Teaspoon met Sex on the Beach. De groep was vooral in de jaren 90 succesvol en deze titel past natuurlijk wel perfect in een zomerse lijst. De titel alleen brengt je natuurlijk meteen in de vakantiestemming. Het doet je denken aan een cocktail of misschien wel iets met een vakantieliefde op het strand. Nou, persoonlijk hou ik niet zo van zand overal tussen, maar hey, ieder zijn eigen ding. Over vakantie gesproken. Ja, de zomervakantie is bijna ten einde. Regio Midden en Zuid hebben nog. Maar waar gingen we nou het vaakst heen? De cijfers van dit jaar zijn natuurlijk nog niet bekend, want er wordt nog volop vakantie gevierd. Maar vorig jaar gingen we op 10 naar Kroatië, zo'n 230.000 mensen. Op 9 staat Portugal met 410.000. Oostenrijk staat op 8 met 460.000 mensen. De Verenigd Koninkrijk op 7 met 560.000. Griekenland 670.000. En dan komen we de plaatsen in de top 5 waar we met miljoenen heen gaan. Italië op plek 5 met 1,11 miljoen. Op 4 België 1,15 miljoen. Op 3 Spanje 1,35 miljoen. Duitsland staat op 2 met 1,73 miljoen. En Frankrijk, daar gaan we het meest heen. 2,15 miljoen vakanties zijn er vorig jaar geboekt. Nou, tot zover de inspiratie voor misschien volgend jaar. Ik vind dat de zon toch wel een beetje laag staan. Spanje op 3, Italië op 5, Oostenrijk op 8. Maar Oostenrijk schijnt ook heel erg mooi te zijn in de zomer. Ik rijd wel eens doorheen als ik dan Italië moet. Maar het is echt super om te zien die berg en dan die skiliftjes die heen en weer gaan voor de wandelaars of mountainbikers. Verder met de lijst. En we zijn aangekomen bij nummer 44. Daar vinden we een Serial met Tumbling In. Een nummer dat een oude bekende song in een moderne zomerse dansjas heeft gestoken. En daarmee een nieuwe generatie wist te bereiken. Tumbling In dus.

0: Despacito.
1: Despacito. Ja, ik was eventjes muziekjes aan het zoeken erbij. Ja, dat is lekker opnieuw Louis Fonsi, maar dan nu met Daddy Yankee en Despacito dus. Een nummer dat wereldwijd voor een enorme Latin-golf zorgde. De combinatie van de Spaanse tekst, het herkenbare ritme en de zomerse sfeer maakten het tot een van de grootste hits van de afgelopen jaren. En ook dit jaar werd er weer veel opgestemd, maar wel een kleine stijging van naar plek 41, ja, 1 omhoog zeg maar. Dan gaan we nu naar 42. Verder met een tropisch sfeertje van Justin Wellington en zijn Aiko Aiko. Het nummer kreeg wereldwijd bekendheid door de aanstekelijke combinatie van zang, percussie en een heerlijke zomersritme. Aiko Aiko is een traditionele straatzang uit New Orleans, vol straattaal, creools en ritmische klanken.

was het in één keer stil. Zo, eens even kijken of ik nog wat kan horen. Ja, ik hoor mezelf niet. Ik weet niet wat er gebeurde, maar het ging echt niet helemaal lekker. Eiko, Eiko was dat. En dan zouden we eigenlijk door moeten gaan naar nummer 41. Kijken of die dan wel pakt. Jamman en Lange Frans.

0: Grazie. Italiano, jawel. Een heerlijke stijger, 9 plaatsen winst voor Eros Ramazzotti. Vorig jaar stond hij bij Più Bella Cosa nog op 48. En dit jaar is de Italiaanse klassieker terug te vinden op 39. De Italiaanse titel Più Bella Cosa betekent in het Nederlands mooiste ding of mooiste wat er is. Het nummer werd uitgebracht in 1996 en hij droeg het nummer destijds op aan zijn toenmalige vriendin Michelle Hunsinger. En Più Bella Cosa is zo'n nummer dat misschien niet meteen de snelste zomerplaat uit onze lijst is, maar wel zorgt voor een heerlijke Italiaanse vakantiegevoel. En dan zeggen we natuurlijk andiamo avanti. Oftewel, we gaan door. Dit was ingestudeerd. Niet dat je denkt van, hey, Duolingo heeft hij uitgespeeld of zo in de vakantie. Nee, nee, nee. We gaan naar een overzicht van de afgelopen nummertjes.
1: De Zomerse 50. Een overzicht. 50 tot en met 41.
0: Op 50, 47 plaatsen omlaag, Robert van Hemert en Mona Lisa. Op 49, Shawn Mendes en Camila Cabello met Señorita. 35 omlaag, Ed Sheeran, Sapphire op 48. En op 47, Emma Heesters en Rolf Sanchez, Paul Vidarte. 14 plaatsen omlaag. 24 plaatsen omlaag voor Louis Fonsi en Demi Lovato op 46 met Asheme La Culpa. En Teaspoon met Sex on the Beat staat op 45. Op 44, 12 plaatsen verlies voor Cereal met Stumbling In. En de eerste stijger is Louis Fonsi en Daddy Yankee. 1 plek omhoog naar 43 met Despacito. 3 plaatsen omhoog naar nummer 42, Justin Wellington en Eiko Eiko. En op 41 horen we Juan Luis Correa met Burbujas d'Amour. Tot zover het overzicht. En dat betekent ook qua platen dat we er doorheen zijn. Hopen dat het een beetje uitkomen tot aan 6 uur. Ik heb nog wat lekkere feitjes. Mocht je willen reageren, kan dat natuurlijk ook via de WhatsApp. 0299-369916. Sla dat nummer vast op, want vanaf aankomende maandag starten we met de kermisprogrammering. En dan is het weer tijd voor verzoekjes. Dus dan kan je ons appen of voiceberichtje sturen. 0299-369916. Tijd dus voor de Bubbling Unders. Het zijn platen die het net niet hebben gehaald. Of te weinig stemmen. Of gewoon op 51 zijn beland. Tot en met 60. Dat is dan de Bubbling Under. En we hebben tijd over. Dus we gaan twee van die heerlijke platen draaien. Manu Chao met Mi Gustas Tu. Zoals ik al zei in het begin van het uur. Heeft het niet gehaald. Maar wel in de 10 Bubbling Unders. En een plaat waar te weinig is opgestemd. En die is ook vrij nieuw. Dat is Paola en Chiara met Esta Vida Nueva. En die hoor je nu.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als zevende. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog twee lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de tweede verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de tweede grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige vijfstreepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
3: Wat zei jij nou?
2: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle dagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
6: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
5: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
6: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
7: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
8: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
9: Alweer een winnaar.
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
11: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
12: En nu een uur vol zinderende zomerhits.
13: Ja, welkom in het tweede uur van de LOVE Zomerse Top 50 2026. Met dit jaar 14 stijgers, 23 zakkers en 2 blijfzitters. Dat betekent dat we 11 nieuwe platen hebben. Het afgelopen uur hebben we al flink wat platen voorbij horen komen. Die zijn gezakt. 3 zijn

0: Maag tegen. Zometeen gaan we al naar de eerste nieuwe binnenkomer. Maar het tweede uur van de Zomerse 50 starten we met een plaat in de zomerse sferen. Criss Cross Amsterdam en How You Samba. De Nederlandse DJ's staan natuurlijk bekend om hun energieke mix van dance, pop en invloeden uit verschillende muziekstijlen. En met Samba in de titel weet je natuurlijk al welke kant het op gaat. How You Samba is dit jaar wel één plekje gestegen naar 38.
1: Nummer 38.

Croûte du Soleil. Was dat van Wolter Kroes. Het is niet helemaal de juiste volgorde. Er ging wat mis in de studio. Ja, het is een liedje die natuurlijk over de auto instappen gaat. En dan richting het zuiden rijden. Wolter Kroes neemt ons mee over de Route du Soleil. De titel verwijst natuurlijk naar de bekende vakantieroute richting Zuid-Frankrijk en Spanje. En wie kent het gevoel natuurlijk niet. De auto volgeladen, vakantie begonnen en de zon tegemoet. Route du Soleil is dit jaar onze eerste nieuwe binnenkomer en staat op nummer 36 in de lijst. Welke plaats we nog niet hebben gehad was E34, Enrique Iglesias. Een man die we regelmatig tegenkomen in zomerse hitlijsten. En Enrique is al jarenlang een van de grootste namen binnen de Latin pop. En heeft wereldwijd enorme hits op zijn naam staan. Samen met Utel hoor je hem nu met Fria. Hij gaat wel 13 plaatsen omlaag. Dat dan weer wel.

Ja, de titel die we allemaal natuurlijk kennen, Vamos a la Playa van de Guerra. Spaans voor we gaan naar het strand. En daarmee eigenlijk de perfecte boodschap voor een zomerse dag. Een prima aansluitend op het vorige nummer van Wolter Kroes. Riguera was een Italiaanse duo dat in de jaren 80 internationaal succes had. En Vamos a la Playa staat ook dit jaar steady op 35. En daarmee de eerste plaat die is blijven staan. De volgende plaat die is blijven staan vinden we in de top 3. Dus dat is nog eventjes wachten. Dan over naar twee grote namen uit de verschillende werelden samen. The Weeknd en Maluma met Hawaii. The Weeknd kennen we vooral uit de internationale pop- en R&B-wereld, terwijl Maluma een grote ster is binnen de Latin muziek. Hawaii staat voor het tweede jaar genoteerd. Vorig jaar stond het nummer op 47 en dit jaar op 34. Dat is een stevige stijging van 13 plekken.

Ciao, ciao. Ja, zo Italiaans ken ik het ook nog wel. Een nieuwe Nederlandse binnenkomer op 33, dus Wesley Bronkhorst met Amalia. En Wesley is een bekende naam binnen de Nederlandse muziek en staat bekend om zijn feestelijke en volkse repertoire. En Amalia gaat niet over de kroonprinses, maar over een herinnering waarin hij verliefd werd op een meisje genaamd Amalia toen hij op vakantie was in Italië. Nou, hoe zoet. Dan gaan we naar nummer 32, Juanes met Adios Lepido. De Colombiaanse zanger en gitarist combineert in zijn muziek Latin, pop en rock en groeide uit tot een grote internationale ster. En de titel betekent vrij vertaald: dit vraag ik aan God. Het nummer staat voor het vierde jaar in onze lijst en vorig jaar stond hij nog op 34 en dit jaar twee plaatsen winst dus naar nummer 32.

0: zoet, zout, zuur, Robert van Hemert. En ik zit even te kijken, waar stond hij ook alweer? Robert van Hemert, ja, voor de tweede keer in de lijst. Je hoort hem zo meteen nog een keertje. Een titel waarin meteen drie verschillende smaken goed voorbij komen en die inmiddels de herkenbare plaats innemen binnen de Nederlandstalige repertoire. In de lijst van dit jaar levert hij wel 12 plekken in en dat brengt ons eigenlijk meteen bij een nieuw overzichtje. Dus die ga ik ook even erbij pakken.
1: De Zomerse 50. Een overzicht. 40 tot en met 31.
0: Op 40 hadden we Lange Frans en Yaman met Het lijkt hier wel Ibiza. 9 plaatsen winst voor Eras Ramazzotti naar 39. Più Bella Cosa. Crisscross Amsterdam vinden we op 38 met How You Samba. En op 37 13 plaatsen verlies voor Enrique Iglesias en Utel met Fria. Nieuw in onze lijst op nummer 36 Wolter Kroes en Route du Soleil. Blijven staan op 35 Riguera en Vamos a la Playa. 13 plaatsen winst voor The Weeknd en Maluma met Hawaii op 34. Op 33 nieuw in de lijst Wesley Bronkhorst met Amalia. Op 32 2 plaatsen omhoog Juanes, Adios, Lapido. En net op 31 dus 12 plaatsen verlies voor Robert van Hemert en Zoet, Zout, Zuur. Ja, en over zomerhits gesproken. Het idee van een zomerhit bestaat al tientallen jaren en platenmaatschappijen ontdekten al vroeg dat vrolijke, makkelijke mee te zingen nummers het goed doen in de zomer. En veel zomerhits gaan eigenlijk helemaal niet over zomer. Soms is namelijk één zonnige videoclip en een lekkere beat al genoeg om een nummer een vakantiegevoel te geven. En muziek tijdens een vakantie is vaak sterker aan een herinnering gekoppeld. Een nummer kan jaren later nog je meteen terugbrengen naar dat ene campingliedje, de roadtrip of een bijzondere stranddag. En dat heb ik bijvoorbeeld met Simmerik van Tarkan, want dat dansten wij toen ik in zo'n all-in hotel zat in Turkije langs het zwembad. Dus dat blijft altijd wel leuke herinneringen om te maken. En die horen ook gewoon lekker bij de zomer. Dan gaan we weer verder met de lijst. Een grote naam uit de Latin-wereld. Daddy Yankee met Dura. Daddy Yankee wordt gezien als een van de artiesten die reggaeton wereldwijd groot hebben gemaakt. En Dura heeft precies die energieke sound waar je op een zomerse dag lekker op kunt bewegen. En als vaste luisteraar van de lijst weet je ook dat dit wel een van mijn favoriete nummers is. Maar hij doet het wel ietsje minder. Hij doet al wel 4 jaar mee in de lijst, maar hij heeft 1 plekje verlies. Dura, Daddy Yankee.

op 29 Samuel Welten met Echte Liefde is te koop. Een titel die natuurlijk meteen nieuwsgierig maakt. Vorig jaar uitgebracht en viraal gegaan op TikTok en kwam toen op nummer 17 binnen in onze top 50. En dit jaar meteen een 12 plaatsen omlaag naar nummer 29. En Samuel Welten deed in 2019 mee aan The Voice Kids, maar kwam toen niet verder dan de Battles. We hadden net al eventjes over de Route du Soleil. Als je daar op hebt gereden afgelopen jaar of vorig jaar, dan stond je vast niet alleen. Want Frankrijk was in 2025 met 2,15 miljoen vakanties het populairst. Maar ons eigen land, Nederland, telde met 9 miljoen binnenlandse zomervakanties eigenlijk nog groter dan ieder afzonderlijk buitenland, zeg maar. En Gelderland was dan de populairste provincie om heen te gaan. Ruim 1,6 miljoen vakanties deden we vorig jaar in eigen land naar Gelderland. Nou, leuk toch? Ja, het is echt leuk om daarheen te gaan. Ik zit nu sinds juni in Utrecht op een camping op de Utrechtse Heuvelrug. Het is gewoon heerlijk. Je rijdt door de bos heen. Je ziet af en toe een wolf. Of hij is al afgeschoten. Dat kan natuurlijk ook. Maar goed, het is gewoon lekker. En dat snap ik ook wel van mensen die dan vanuit Limburg naar Volendam komen. Of richting Noord-Holland naar de zee. Want dat hebben ze daar niet. En wij gaan dan weer richting Limburg om heuvels te kijken. Asperges te eten en bier te drinken. Nou ja, het is gewoon leuk om dat eventjes uit het onderzoek te halen. En dan is het tijd voor een dansplaat. Tijd om te dansen. De Oro en Elvis Crespo met Bailar. Het Spaanse woord bailar betekent natuurlijk dansen. En dat is precies wat deze plaat van je vraagt. De Oro is DJ en producer, terwijl Elvis Crespo vooral bekend is van zijn merengue en Latin hits. En Bailar doet al 3 jaar mee in onze lijst en boekt dit jaar 2 plaatsen winst.

0: El mismo sol fan Álvaro Soler. Oh, helemaal verkeerde. Ja, Álvaro Soler dus. Een zonnige sound en een zanger die inmiddels bijna synoniem is geworden met zomerse pop. El mismo sol, de titel betekent onder dezelfde zon. En eigenlijk is dat precies het gevoel van de plaat. El mismo sol is alweer de laatste plaat van dit tweede uurtje. Ik ben helemaal kwijt op welke plek we zitten momenteel. Maar goed, je kan meelezen als je denkt van, nou, wat heeft hij allemaal gedraaid? Wat gaat hij allemaal draaien? Kun je meelezen op onze website www.rtglove.nl. En dan staat daar het kopje 11 nieuwe nummers in de LOVJ Zomerse Top 50. Klik je daarop, zie je het berichtje. Maar dan zie je ook dat de top 10 ontbreekt. Die gaan we bekendmaken zodra het programma om 6 uur is afgelopen. Dus je kan meelezen tot nummer 11. Of ja, en daarna is het een surprise wat we nog gaan draaien. Kijk dus even op onze website www.rtvlove.nl, want daar vind je nog veel meer. Zal ik ook eventjes te kijken wat daar staat. Ja. Allemaal, ja, ik zit te kijken of er nog wat leuks tussen staat. Allemaal nieuws. Ja, er is weer een botsing gebeurd. Ja, het is echt allemaal terug te lezen. En ook op onze programmering van de tv kun je daarop terugkijken. Nog tot en met vanavond de terugblik van de Volendammer Kermis 2025. Ik heb ook eens even gekeken. Je krijgt meteen wel weer het gevoel van de kermis. En die start dus aankomende maandag hier op de radio ook. 2 weken lang Feest FM. We hebben nog wat tijd over. Dus dat betekent dat we de platen gaan draaien die je net niet hebben gehaald. Jason Derulo en Nuka met Love Not Wear. De Tampa Beat heeft het niet gehaald. En ook deze plaat niet. Oh, Jason, hij valt weg. Nee, we gaan alleen de Bellini doen. Samba de Janeiro, die heeft het niet gehaald. Die komt er nu aan.
1: Elke dag bij jou. Elke dag, L-O-V-E.
0: Misschien voor volgend jaar weer. Samba de Janeiro. Oh, nee, het is echt verrassend hier, hoor.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
5: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
6: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.
7: Moet je in Agri nieuwe webshop?
8: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
7: Baby?
8: Bij Venturi.

0: patiënten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen twee klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van drie vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog twee lichamen gevonden. Gisteren werden ook twee mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de tweede verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de vierde keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
13: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.

0: Ja, welkom in een nieuw uurtje LOVA Zomerse Top 50. En als je denkt, waar is dat zoete geluid van Johan en Vincent? Die zijn vandaag een dagje vrij. Dankjewel heren dat ik op jullie tijd mocht met de LOVA Zomerse Top 50. En dat betekent dat we, ja, ik noem het altijd een beetje gek, de laatste normale vrijdag voor kermis. Want vanaf aankomende maandag gaat het twee weken lang de LOVA kermisprogrammering van start. Ja, en een nieuw uur, Zomers Top 50. En ook meteen een nieuwe samenwerking in ons lijst. Donny en Senna met Waar blijf je nou? Donny kennen we natuurlijk van zijn energieke Nederlandstalige muziek. En Senna Willems uit Helmond is pas echt bekend geworden door haar deelname aan We Want More van SBS6 in 2021. Waar André Hazes in de jury zat en later Senna uitnodigde voor de Holland Zingt Hazes concerten in de Ziggo Dome. Maar net als Samuel Welton deed ook Senna mee aan The Voice Kids en wel een jaartje eerder in 2018. Haar eerste debuutalbum verscheen in december 2022, maar de samenwerking met Waar blijf je nou is dit jaar onze derde nieuwe binnenkomer en staat meteen op nummer...
1: En nu.
0: Oh, ja, dat hadden we al gehad. Nummer 26.
1: Nummer 26.

0: Ja, wat een enorme comeback in deze lijst. Omi met Cheerleader en deze Jamaicaanse zanger scoorde met het nummer wereldwijd een enorme hit. Vooral de remix van Felix Jean die je net hoorde zorgde ervoor dat Cheerleader overal uit de speakers kwam. Vorig jaar stond Omi op 46 en dit jaar op 25. Maar liefst 21 plekken winst en daarmee de snelste stijger van 2026. Nou, ik hoor de Griekse muziek. Ik denk meteen aan Yamas. Lekker op het terras. Wist je trouwens dat een watermeloen voor ongeveer 92% uit water bestaat? Dus eigenlijk is een watermeloen een fruitige dorstlesser. Dus mocht je niet even water of iets bij de hand hebben, dan kun je ook nog op een meloen gaan sabbelen. Stats. Ja, een beetje rare tekst, maar ja, het is een goede dorstlesser dus. Een watermeloen. Dan naar nummer 23, Lukenso en... we gaan te snel. Ik weet dat het tot 6 uur duurt, maar we gaan naar 24. Want op 24 komen we Emma Heesters tegen met Levenslang. Emma bouwde haar bekendheid eerst op met haar online covers en groeide daarna uit tot een gevestigde naam in de Nederlandse popmuziek, mede dankzij haar deelname aan Beste Zangers in 2019. In 2021 werd Emma tweede bij The Masked Singer, waarbij zij wekenlang in een krokodillenpak stond te zingen. En haar nummer Levenslang zakt dit jaar 13 plaatsen omlaag. Vorig jaar kwam ze nieuw bij ons in de lijst.
1: En nu een uur vol zinderende zomerhits.
0: Ja, nee, die hebben we ook al gehad. We moeten Emma Heesters hebben. En die stond daar.

Ja, Lucenzo en Donnemar gaan dit jaar 5 plaatsen omhoog. Met zo. Met hun Danza Kuduro. Een muziek- en dansstijl afkomstig uit Angola. En het nummer groeide uit tot een enorme internationale feesthit. De videoclip voor dit nummer is overigens opgenomen in Sint Maarten. Dan tijd voor een nieuwe binnenkomer van een artiest die we allemaal wel kennen. En het gaat om Shakira. De Colombiaanse superster heeft wereldwijd talloze hits op haar naam staan en staat al jaren aan de internationale poptop. Zoo is afkomstig van de animatiefilm Zootropolis 2 en werd al gauw een nieuwe Waka Waka genoemd vanwege de overeenkomsten in de toonsoorten. Shakira komen we later in de zomerse top 50 nog een keer tegen als nieuwe binnenkomer, maar waar dat is, dat ga je vanzelf horen als je blijft luisteren naar de LOVA Zomerse top 50. Voor nu staat Zoo op 22.

0: Ja, een van de grootste Braziliaanse zomerhits op nummer 21, Gustavo Lima met Balada. De Braziliaanse zanger is een grote naam binnen de sertanje muziek, een populaire Braziliaanse muziekstijl. En Balada werd ook buiten Brazilië een groot succes en groeide in 2012 uit tot een echte feestplaat. Het nummer schreef ook geschiedenis in de Nederlandse top 40, want het nummer stond 13 weken lang op nummer 1 en brak daarmee het bijna 18 jaar oude record van Dromen zijn bedrog van Marco Borsato, dat sinds 1994 het langst op nummer 1 stond in die tijd. Nou, tijd voor het volgende overzichtje. Welke 10 platen zijn er net geweest?
1: De Zomerse 50. Een overzicht. 30 tot en met 21.
0: Op 30 1 plek omlaag Daddy Yankee met Dura. 12 plekken omlaag naar nummer 29 Samuel Welton en Echte Liefde is te koop. Dan De Jero en Elvis Crespo. 2 plaatsen omhoog naar 28 met Bailar. Amparo Soler levert 1 plekje in naar nummer 27 met El Mismo Sol. Een nieuwe plaat op nummer 26. Donnie en Senna met Waar blijf je nou? 21 plaatsen winst, dus de snelste stijger van dit jaar op 25. Omi en Cheerleader. 13 plaatsen omlaag naar 24. Emma Heesters en Levenslang. Op 23 Lucenzo en Don Omar, Danza Kuduro, nieuw op nummer 22 Shakira en Zoo. En op 21 14 plaatsen verlies Gustavo Lima en Balada. Dan zijn we bij de top 20 en daar staat een nieuwe naam, Justin De Wild met Cheerio. Een lekker zomersnummer met een titel die je waarschijnlijk meteen herkent, want Cheerio was en is nog steeds erg populair op TikTok. Daar heb je het weer. Mede dankzij DJ Larita, die daar viral mee ging, omdat sterren als Jutta Leerdam en Emma Heesters het reposten. En DJ Larita komen we straks verderop in de lijst nog een keer tegen. En we gaan daar eventjes horen of spreken. Maar eerst eventjes het origineel, dus op plek nummer 20.

Taste van Sabrina Carpenter. Ja, afgelopen jaren uitgegroeid tot een grote internationale popster natuurlijk, die Sabrina. En met Taste laat ze opnieuw horen waarom haar muziek zo goed aansluit bij een groot publiek. En met Taste staat ze voor de tweede jaar op rij in ons lijstje. Ik had eventjes wat tussendoor. Bijvoorbeeld over die route Doezelij, hebben we het al een paar keer gehad. Als je in de auto zit op vakantie, wat zijn dan je grootste ergernissen tijdens zo'n autorit? We hebben het eventjes uitgezocht, totdat we een happy feeling muziekje hebben. Maar de dingen die ons irriteren tijdens een lange autorit, dus op vakantie. Op 1 staat de file. Dus je hebt nog 800 kilometer te gaan en al 20 minuten sta je stil. Op 2, de navigatie die een rare omweg stuurt. Keer om, waar mogelijk. Ja, lekker op zo'n snelweg natuurlijk. Op 3 staat, ik moet plassen. Ja, dat is altijd 5 minuten net nadat je een tankstation bent gepasseerd. Iemand morst drinken in de auto. En dat is natuurlijk altijd precies tussen de stoelen. Daarna komt dat dezelfde muziek steeds opnieuw voorbij komt en dat er zeker als 1 passagier de playlist beheert. Nou, ik heb het een keer gedaan, we zijn met z'n 3 op vakantie gegaan en eentje rijdt en die bepaalt hoe. Dan de 2e is de DJ, degene die ernaast zit, die doet de muziek en de 3e achterin, die moet zijn mond houden en alleen maar drinken geven wanneer wij erom vragen. Nou, super geregeld. Over de bijrijder gesproken. De bijrijder die vraagt hoe lang nog, terwijl dat je letterlijk net vertrokken bent of weet je zeker dat je goed rijdt. Daar ergeren we ook ons aan. Dan een ergernis. De passagier die wel mag slapen. De bestuurder daarentegen mag geen seconde zijn ogen dicht doen natuurlijk. Daarom moet je ook eventjes wisselen. Een bestuurder die eindeloos links blijft rijden is ook een ergernis. Dan tankstationstress. Dat je denkt nog makkelijk 50 kilometer te kunnen rijden en daarna gaat het lampje opeens branden. Discussie over de temperatuur in de auto. Links zegt dat het bloed heet. Achterin hebben ze het koud. Voorin doe je raam open. Achterin willen ze het raampje dicht, want ik heb hoofdpijn. Nou, dat soort dingetjes. Dan een caravan die met precies 90 kilometer voor je rijdt, is ook een irritatiepuntje. Dan misschien voor de kinderen op de achterbank, geen bereik met wifi of de telefoon. Het geur van de eten kan ook tot ergernis leiden in de auto. Zeker als jij achterin, als jij rijdt en achterin zijn ze iets aan het eten met knoflook of zo, ik weet het niet. Nog een irritatiepuntje is geen parkeerplek bij je tussenstop. Achterbankruzies, wie zit waar, welke armleuning, dat soort dingetjes. Een lege telefoon is er ook een ergernis. En deze vind ik ook wel de tolweg. Ja, ben je eindelijk lekker opgeschoten, moet je vervolgens in de file te gaan staan om verder te mogen rijden. Ook een tip, misschien zo'n tolbadge en dan rijdt het ook een stuk relaxter door. Dan de volgende. Ik zit even te kijken waar we gebleven waren. Taste hebben we gehad. We gaan naar bananen. Bananen, jawel. Tijd voor een tropische plaat. Conquera en Shaggy met Banana dus. In de DJ Fly Mini Serine Mix. En Jackie is natuurlijk een gevestigde naam binnen de reggae en dancehall. En Conquera staat bekend om zijn zonnige producties. En Banana heeft ook alles wat een zomerplaat tot een succes maakt. Een vrolijke en makkelijk te onthouden melodie. Een dansje die iedereen meedoet. En het gevoel van vakantie door dit ritme.

Bizar, ja, helemaal tot het einde. Q-Music, DJ's Tom en Joe. Die vonden namelijk dat wat Spaantalige zomerhits in de hitlijsten van vandaag ontbraken. En ze besloten om zelf een nieuwe zomerhit te creëren. Maar de mannen kunnen natuurlijk niet zelf zingen. Maar gelukkig kozen de luisteraars van Q-Music massaal voor Rolf Sanchez. Die als geen ander de Spaanse sound naar voren weet te brengen. Tom en Joe kwamen via TikTok in aanraking met Ahora de Puedas Marchar. Een aanstekelijk liedje van Luis Miguel uit 1987... dat op zijn beurt weer was vertaald vanuit een liedje van Dusty Springfield uit 1964... met de titel I Only Want To Be With You. Nou, is het de DJ's gelukt om samen met Rolf een zomerhit te maken? Hij staat wel mooi op nummer 17 in onze zomerse top 50, nieuw in de lijst. En dan de volgende titel zegt eigenlijk al genoeg. Summer van Calvin Harris. De Schotse DJ en producer heeft een enorme reeks internationale dancehits op zijn naam staan. En met een nummer dat letterlijk Summer heet, kan hij natuurlijk niet ontbreken in onze lijst. Dit jaar gestemd naar plek 6.

Puerto Ricaanse artiest is een van de grote namen binnen de Latin- en reggaetonwereld. Peppas groeide uit tot een enorme internationale feesthit en is inmiddels niet meer weg te denken uit de festivals en zomerse feestjes. 3 plekken winst dit jaar naar nummer 15. En dan de laatste plaats van dit uur. Een nieuwe binnenkomer, Sarah Larsson met Midnight Sun. De Zweedse zangeres brak internationaal door met haar krachtige popstem en grote hits. En ook Sarah is erg goed in een voorbeeld van een artiest die gebruik maakt van TikTok om muziek te delen met haar fans. De titel Midnight Sun verwijst natuurlijk naar de middernachtzon, een verschijnsel die je in het hoger noorden van de zomer kunt meemaken. En ze komt natuurlijk uit Zweden, dus daar zing ze ook over. Tot zometeen na het nieuws van 5 uur.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment

0: op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
1: Maar waarom geen toren?
0: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
1: Dus baby?
0: Bij Venturi.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse Weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had een schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
5: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
6: Wat zei jij nou?
5: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
7: Nemas de Boer. Uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer. Adviseurs voor het leven.
8: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, gamepc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500.

0: op btict.nl.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
3: Ja, welkom in het laatste uurtje van de LOVA Zomerse Top 50 2026. Het jaar waarin de lijst eigenlijk helemaal op zijn kop staat, mede dankzij de Nederlandstalige zomerhits en alles op TikTok. Dit jaar 14 stijgers, 23 zakkers, 2 zittenblijvers en maar liefst 11 nieuwe platen. En we komen nog nieuwe platen tegen zometeen, dus blijf lekker luisteren. We gaan beginnen met de nummer 13, een bijzondere samenwerking aan het begin zo van dit laatste uurtje. Jaxomi en Rafaela die vrouw. Met Pedro. En Jaxomi gaf met zijn moderne productie een nieuwe impuls aan de muziek van de Italiaanse entertainmentlegende Rafaela Carrà. Pedro staat voor het derde jaar in onze Zomerse Top 50. Vorig jaar nog op nummer 12 en nu 13. Dus 1 plaatsje lager in de lijst.
0: Nummer 13.

0: vandaag.
1: Ja, je hoorde Robert van Hemert voor de derde en laatste keer in onze zomerse top 50. En deze keer met de nieuwe single Zandloopster. En die titel past natuurlijk perfect bij een zomerse lijst. Want zand, strand en vakantiegevoel. Wist je trouwens dat de warmte de mannen vaker sneller verliefd doet worden? Ja, dat is zo. En warmer weer maakt ons ook gevoeliger voor zwakke argumenten. En we zijn minder kritisch ten aanzien van het nemen van besluiten. Oftewel, we zijn wat impulsiever. En ook een leuk feitje. Over één bolletje ijs doe je ongeveer 50 likjes. Die ga ik echt testen het weekend. En als je dan toch te veel hebt gegeten tijdens de vakantie, dan kan je gaan zwemmen in het zwembad. Met een schoolslag zwemmen doe je ongeveer 600 calorieën verbranden in een uur. Goed, we zijn bijna bij de top 10. Eerst nog de nummer 11. Dat is Karol G met Si Antes Te Hubiera Conocido. De Colombiaanse zangeres is uitgegroeid tot een van de grootste vrouwelijke stemmen in de Latina-wereld. En de titel betekent vrij vertaald Als ik je eerder had ontmoet. En ze gaat dit jaar 5 plaatsen omlaag ten opzichte van vorig jaar.
2: Pero que estamos rulay, empezó el verano. Fuego.

0: En dat brengt ons meteen bij het nieuwe overzichtje.
1: De Zomerse 50. Een overzicht. 20 tot en met 11.
0: Op 20 nieuw in de lijst Justin De Wild met Cheerio. En op 19 4 plaatsen omhoog Sabrina Carpenter met Taste. 2 plaatsen omlaag naar nummer 18 Conquera en Shaggy met Banana. Nieuw in de lijst op nummer 17 Rolf Sanchez samen met Tom en Joe Marchar. 16, daar vinden we 9 plaatsen omhoog Calvin Harris met Summer. 3 plaatsen omhoog naar nummer 15 Faruko met Peppas. Nieuw in de lijst op nummer 14 Sarah Larsson met Midnight Sun. Jackson Mee en Rafaela Kera is 1 plaatsje gezakt naar nummer 13 met Pedro. Zandloopster van Robert van Hemert was nieuw op nummer 12 en net op nummer 11. 5 plaatsen omlaag. Carol G en Gigante Tuya Bera Conocido. We hebben nog 3 nieuwe platen te gaan in de top 10. En we gaan beginnen dan op nummer 10. En dat is een knaller, mensen. We beginnen meteen met DJ Larita, Billy Dance, Afro Bros en Carmel met de Cheerio Summer Mix. Een nummer met een flinke dosis zomer, feest en herkenbaarheid. En dit is echt dus het perfecte voorbeeld van invloed via TikTok. Want DJ Larita maakte een mix van het origineel van Justin en vervolgens ging iedereen er massaal mee aan de haal. Trouwens, ze kan het eventjes zelf beter uitleggen. Dus ik had aan Larita gevraagd, kun je eventjes reageren op het feit dat je op nummer 10 bent binnengekomen in onze LOVA Zomerse Top 50? Ja, dat gaat ze doen. Wacht eventjes hoor.
2: Onwijs leuk om te horen.
0: Wow, ja.
2: Goedemiddag allemaal. Nou, onwijs leuk om te horen dat ik in de nummer 10 ben beland in de Zomerse Top 50. Ja, het is zo hard gegaan nadat hij viral ging op TikTok. Jutta Leerdam had hem gepost met een dansje erop. Roxy Dekker, Lies Sara, maar ook 15.000 mensen die op TikTok een account hebben, die hebben er een dansje op gedaan. Het ging zo hard, het was zo leuk om te zien. Ja, toen konden we niks anders dan hem uitbrengen. Toen heb ik Billy Dance gevraagd, Carmel en de Afro Bros. En die zeiden meteen van let's go. Nou, toen hebben we de handen bij ingeslagen. Toen hebben we het nummer eindelijk na weken kunnen lanceren op Spotify. Nou, inmiddels is hij 1,1 miljoen keer gestreamd. Echt waanzinnig. En hoe het nu gaat na de lancering van het nummer, het gaat onwijs goed. Ik deed voorheen eigenlijk altijd 4 uur shows. In cafeetjes, bruiloften, restaurants. En nu doe ik echt half uur en uur shows samen met een MC. We zetten echt een hele energieke show neer met lekker dansen, veel Nederlandse muziek. Dus lekker die handjes in de lucht en billenschutmuziek. Ja, het is zo onwijs leuk om te doen. En in de toekomst kunnen jullie nog veel meer muziek van mij verwachten. Ik ben op dit moment druk in gesprek met een platenlabel. Die geloven heel erg in de muziek die ik wil gaan uitbrengen en de visie die ik heb. Dus er worden heel veel nieuwe remixen gemaakt van nieuwe liedjes. Maar ook willen we oude liedjes gaan pakken. En vooral ook eigen nummers gaan uitbrengen. Dus hou vooral mijn socials in de gaten. Larita.dj. En dan wens ik jullie allemaal nog een hele fijne dag toe. Doeg!
1: Nummer 10.

Wat een klassieke, zeg, een heerlijke zomerse klassieker. Los Lobos met de La Bamba. Het nummer werd vooral bekend door de gelijknamige film over de jonge muzikant Ritchie Valens. En groeide daarna uit tot een wereldwijde klassieker. La Bamba doet het al 4 jaar mee in onze lijst. Vorig jaar stond Los Lobos nog op plekje 2, maar nu helaas een daling van 7 plekken. Waren het die hysterische feitjes over de zomer? Warm weer maakt ons gevoeliger. Mannen worden sneller verliefd. En ook de aanmaak van vitamine D zorgt voor een verbetering van het zaad van de man. Mannen zijn dus een stuk vruchtbaarder in de zomer. Kijk ik net in mijn timeline. Een berichtje van Douwe Bob. Die wordt opnieuw vader in februari. Dus het, ja, het werkt wel. Ja, maar goed, Douwe Bob, als die in je oor fluistert, ben je al zwanger. Maar goed, hartstikke leuk nieuws. Zo eventjes tussendoor. Het kwam echt gewoon. Het paste heel perfect bij elkaar. Goed, van mannelijk zaad heb ik ook nog een berichtje. We hadden net over ijs. Dat je met 1 bolletje ijs 50 likjes doet. Wist je dat ooit het grootste schepijsje is gemaakt van 2,81 meter? En dat was, hoe kan het ook, anders in Italië. Ja, en de volgende titel zegt eigenlijk al genoeg waar we naartoe gaan. Namelijk Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld. Rutger kreeg veel bekendheid door zijn deelname aan Ik Geloof in Mij in 2013. En in datzelfde jaar scoorde hij een bescheiden hitje met zijn nummer Helena, Helena. Daarna was het een tijdje stil, tot ineens de zomer van dit jaar. Daar was hij ineens met Zwoele Nachten. Een lied over dat gevoel van lange zomeravonden en warme nachten. En soms zijn die heel erg, hè, die plaknachten. Gadverdamme. Maar goed, Zwoele Zomernachten is nieuw in de Nederlandse top 50. En je vindt hem dit jaar op 8.

Ja, eventjes helemaal terug naar de jaren 90 met Dario G en Sunshine. De Britse dance act scoorde met dit nummer een grote internationale hit. En de titel is een combinatie van Sun en Shine. En de plaat heeft precies die zonnige dance sound die het zo goed past bij de zomer. Ik las trouwens net een berichtje waarvan je denkt... Ja, dat het namelijk in de Amerikaanse staat Alabama verboden is om een ijsje in je achterzak te steken. Een ijsje in je achterzak. Ja, het is echt gewoon... Ja, precies. Je kan het er gewoon wel lekker op eten. En dan nog maar 6 te gaan. Op nummer 6 staan Freddy Morera en Poke met Spaans Benauwd. Freddy Morera staat bekend om zijn energieke DJ- en productiewerk. Terwijl Poke een bekende naam is binnen de Nederlandse hip-hop. Spaans Benauwd kwam vorig jaar binnen nieuw in de lijst op nummer 15. En dit jaar stijgen ze flink met 9 plekken.

Ja, we zijn bij de top 5 beland. En je hoorde Emma Heesters en Rolf Chandes met Contigo. De samenwerking tussen de Nederlandse pop en Latin sound van Rolf Chandes bleek een uitstekende combinatie. Want Contigo staat al voor het vierde jaar in onze zomerse top 50. Ja, wil je de lijst meelezen? Kijk op www.rtvlove.nl. De top 10 staat er nog niet op, maar die komt als het goed is om 6 uur wel online. En dan kun je de hele lijst nog eens eventjes terugkijken. Dan zijn we aangekomen bij de hoogste nieuwe binnenkomer van 2026. Je hoorde haar al eerder met Zoo en nu is ze weer terug. Shakira, maar dan samen met Burna Boy met Die Die. Twee internationale supersterren uit verschillende muzikale werelden komen hier samen. Shakira kennen we natuurlijk uit Colombia. En Burna Boy is een van de grootste artiesten uit Nigeria en de Afrikaanse muziekscene. Het nummer is het vierde officiële WK-lied dat door Shakira is gezongen. En is officieel nu het meest populaire WK-anthem. De vorige stond ook op naam van Shakira, maar was toen met Waka Waka. Die Die staat voor het eerst in onze lijst en komt meteen binnen op een geweldige vierde plaats.

0: Ja, het brons gaat naar onze enige Volendamse productie dit jaar. Jan Smit met Tranquilo. En Jan is natuurlijk al jaren een vaste waarde in de Nederlandse muziek. En vierde onlangs nog zijn 30-jarig jubileum. Hier op het Marina Park met 3 uitverkochte concerten. Was je er niet bij of wil je het even terugkijken? Dat kan, want op zaterdag 24 oktober om 9:30 op NPO 1 zendt de Avrotros een dat concert uit op tv. Dus kun je het nog eventjes meekijken. Dan nog 1 plaat en we weten wie de nummer 1 van dit jaar is. Maar eerst nummer 2 en die is voor Kaoma met Lambada. Deze klassieker bracht eind jaren 80 de Lambada wereldwijd onder de aandacht. Het nummer werd een enorme zomerhit en de dans die erbij hoorde werd minstens net zo bekend. En dat zonder TikTok. Vorig jaar stonden ze nog op nummer 5 en dit jaar naar nummer 2. Een mooie stijging van 3 plekken.
1: Nummer 2.

0: Ja, we gaan even een overzichtje doen. Maar voordat we naar het overzichtje gaan, heb ik eerst nog eventjes wat van die bizarre feitjes. We hebben er nog drie. In de stad kan het namelijk 7 graden warmer zijn dan op het platteland. En waar veel mensen bij elkaar zijn, kan het zomaar 3 of 4 graden warmer worden. Dus wie heeft er nou nog zin in een festival? En de hoogste temperatuur ooit gemeten was 57,7 graden. En dat was in de Sahara.
1: De Zomerse 50. Een overzicht. De 10 beste zomerhits van het jaar.
0: Opnieuw op nummer 10. DJ Larita, Billy Dans, Carmel en Afro Bros met Cheerio Summer Mix. Op 9. 7 plaatsen verlies voor Los Lobos en La Bamba. Nieuw in de lijst op nummer 8. Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Dan hebben we nog op nummer 7. Dario G. 2 plaatsen omhoog met Sunshine. En 9 plaatsen omhoog naar nummer 6. Freddy Morera en Pook met Spaans Benauwd. En mij is dus en Rolf Sanchez gaan 4 plaatsen omlaag. Van 1 dus naar 5 met Contigo. Dai Dai van Shakira en Burna Boy staat nieuw op nummer 4. Steady blijven staan op nummer 3, net als vorig jaar. Jan Smit met Tranquilo. En 3 plaatsen winst naar nummer 2. Kaoma met De Lambada. Ja, en dan zijn we bij de nummer 1 van de LOVJ Zomerse Top 50 van 2026. Het zijn de Benga Boys met We're Going to Ibiza. Een nummer dat eigenlijk alles heeft wat je van een zomerhit verwacht. Vakantie, zon, feest en natuurlijk Ibiza. De Nederlandse dancegroep scoorde er in de jaren 90 en daarna wereldwijde verschillende hits mee. Maar de grootste is eigenlijk wel We're Going to Ibiza. En dat groeide uit tot een echte vakantieklassieker. En ze gaan dit jaar 3 plekjes omhoog. En zij pakken dus daarmee het goud in onze LOVJ Zomerse Top 50. Voor nu ga ik hem afronden. Zondag is de herhaling tussen 2 en 6. En vanaf aankomende maandag start dan de LOVJ kermisprogrammering. Ik wens daar heel veel plezier mee. Mocht je tijdens het Volendammer kermisweekend langskomen op het Slobbeland, wij staan daar met de Love Studio, met de Glaas Studio. Kom bij ons langs en kom ons supporten met een tikkie, met contant geld, met muntjes. Alles mag als je ons maar weer een jaartje verder helpt. Dus daarvoor alvast dank. Kijk ook eventjes voor de QR-code op onze website of op de Kabelkrant. Daar komt hij ook voorbij. Ik heb haar al zien dansen net op de Lambada. Onze eigen Evelien van Stralen. Zij komt er zo meteen aan na 6 uur. Johan en Vincent, dankjewel voor jullie uurtjes. En ook Jurre Bos voor het inleveren van 1 uurtje. We gaan naar de nummer 1 van dit jaar dus. De Benga Boys. And we're going to Ibiza.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
3: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle dagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
4: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
3: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
4: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
5: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie, smitduurzameenergie.nl.
6: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Stur-

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Hemdvoorhem.nl. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Omdat ik nog 1000 keren naast haar wakker wil worden.
10: Omdat ik samen verder wil.
11: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
13: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
14: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting...

0: Samenwerking van UBV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
1: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 's morgens tot 5:00 's middags.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie. Alle verdagen werken. Zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
1: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
0: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
1: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
2: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
5: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
6: Moet je in naar je nieuwe webshop?
7: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
6: Bij wie?
7: Bij Venturi.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. De beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse Weerdienst waarschuwde eerder al dat de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag.

0: Esteur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Esteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
4: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0229-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
4: Alweer een winnaar.
5: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, gamepc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
6: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht. Onze zorg.
8: Maar waarom Ventori?
3: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
8: Dus bij wie?
3: Bij Ventori.

0: Jon van Kan met het NOS Journaal. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse land Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij Nusayrat, bij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Deze beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Weer een update.

0: De Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
2: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
3: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
5: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
1: Alweer een winnaar.
0: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
0: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt dat er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein daarnaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer nog. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Nemas de Boer, uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100%

0: of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
1: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
2: Wat zei jij nou?
1: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
3: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg & Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal, dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg & Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg & Partners. De adviseur die je begrijpt.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kombus Hakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa en sinds 1991 koning van Noorwegen. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis.

0: vaststellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
1: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
2: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie. Alle dagen werken. Zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
3: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
2: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
3: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
4: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.

0: Radio LOVA. Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's, tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
0: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van de FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. In Berg op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon

is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: niet, dan kom je wel.
1: LOVE.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Ras, we dan toch samen staan. Dichter bij elkaar. Wat wil je dan aan mij? Dan voel het anders. En geniet nou. Genieteloos begrijp. Zo gaal trots en misschien wel raar. Maar wij blijven wel altijd hier. Want de durf.

0: kermis in Edam Volendam. Gezelligheid, muziek en feest. En natuurlijk is de LOVE erbij. Al jarenlang brengen wij jouw nieuws, jouw sport, jouw muziek en jouw verhalen bij je thuis. Maar om dat ook morgen en overmorgen te kunnen blijven doen, hebben we jouw hulp nodig. Doneer tijdens de kermis aan jouw LOVE. Scan de QR-code op onze website, tv-kanaal of in de lokale krant en doneer via Tikkie. LOVE, de stem van Edam Volendam. Help mee om die stem levend te houden.
1: Help mij om die stem levend te houden.
2: Help mee om die stem levend te houden.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Wollener Meedam.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

tot de Sammies. Van Kobus tot Arkip. Dit is Love Kermis Radio. Elke dag.

0: Werd het geëimers blijven van haar sneeuw. Ging als een lopend vuurtje. Want ja, dat was natuurlijk niet zo gek. Ze was de grazigst van het buurtje. Werd ze niet must doen, was er om heen gaan draaien. Aan elke vinger minstens 10.
1: Wat zei je dan? Dus laat je nou niet naaien!

jouw kermis onvergetelijk maken. We zenden namelijk traditiegetrouw het Kermishitfestival uit op LOVJ-TV. De allerleukste clips van eigen Volendam bodem zullen jouw feestvreugde tot een absoluut hoogtepunt brengen. Bekijk de uitzendtijden op www.rtvlof.nl.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Wollenaar-Medam.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken.